0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: nog vaker.
1: Ik ben hier met mijn broertje. Yo, yo, yo. Jullie zijn geweldig. We hebben zin in vandaag. En we luisteren naar jullie echt heel graag.
2: Kom, Jana, het is zover.
3: Ja, ik heb er zin in.

0: beetje vol, Jonna.
1: Tuurlijk, Sjaar. Wat gaan we eigenlijk nog meer voor leuke dingen doen?
0: Nou, nog veel meer.
2: Taarten bakken, hupsakee. Plakken met papier-mâché.

0: voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Als jullie hier in het Sprookjesbos zouden rondlopen, zou je niet alleen al die prachtige bloemen en bomen kunnen zien, maar je zou ze ook kunnen ruiken.
1: Verse brandnetels. Oeh, wat een fruit. Oh, drakenscheet. Oh, lekker. Verbrande koekjes. Oh, lekker. Verbrande koekjes? Ah! Al mijn koekjes! Verbrand!
2: Oh, bloemetjes. Dat zal oma leuk vinden. Zal ik ze plukken? Maar wat zei mama ook alweer?
3: Kijk eens, Roodkapje. Een mandje met koekjes. Maar denk erom, goed doorlopen en niet van het pad af. Want het bos zit vol met wilde dieren.
2: Ik zie helemaal geen wilde dieren. Eventjes kan best. Koekjes en een bos met bloemen uit het bos, uit het bos.
1: Koekjes! En een bos precies met wat ik nodig heb.
2: Het bos. Zie je nou wel? Er zijn helemaal geen wilde dieren in het bos. Waar zijn mijn koekjes? Oh nee, nee.
4: Is er iets?
2: De koekjes voor oma, ze zijn weg.
4: Rustig, rustig. Misschien kan ik je helpen. Wacht,

0: koekjes voor mijn huisje.
1: Ik weet geloof ik waar je koekjes zijn, Roodkapje.
0: Beter had ik ze zelf niet kunnen bakken.
2: Versgebakken koekjes.
0: Afblijven, die zijn van mij, voor mijn huisje.
2: Goed, dan niet. Ik kom morgen wel terug om te kijken of je er een over hebt.
0: Zo, nou moeten ze snel op mijn huisje, het wordt al donker.
1: Hé, zijn dat niet de koekjes van Roodkapje?
0: Dat waren de koekjes van Roodkapje, maar nu zijn ze van mij. En nu wil jij zeker ook weer een koekje?
1: Nee hoor, hoezo?
0: Omdat iedereen dat wil. En ze zijn van mij. En morgen komen ze allemaal terug, hè?
1: Rustig, rustig. Misschien heb ik een idee.
0: Oh ja? Wat dan?
1: Morgen zeg je gewoon tegen iedereen dat de koekjes gestolen zijn.
0: Maar ze staan toch gewoon hier?
1: Ja, maar midden in de nacht als iedereen slaapt, haal jij de koekjes stiekem binnen.
0: Huh?
1: Niemand die dat weet. Huh? En als ze morgen dan weer langskomen voor een koekje, dan zeg je, ze zijn gestolen.
0: Briljant!
3: En dus wachtte de heks tot het donker werd en het hele sprookjesbos sliep. Dan kon zij het mandje rustig naar binnen halen. De volgende ochtend zou ze tegen iedereen zeggen dat het mandje gestolen was. En had ze de koekjes helemaal alleen voor zichzelf. Tenminste, dat was het plan. Maar er gebeurde iets anders.
1: Zo, die zijn voor Roodkapje.
0: Mijn koekjes! Gestolen!
3: De heks was woedend. Ook de volgende ochtend.
1: Goedemorgen. Is het gelukt?
0: Mijn koekjes, ze zijn gestolen.
1: Goed zo.
0: He?
1: Je zegt dat ze gestolen zijn, maar je hebt ze natuurlijk gewoon binnen verstopt.
0: Wat?
1: Precies zoals we hebben afgesproken.
0: Nee! Ik heb ze niet naar binnen gehaald. Ze zijn gestolen.
1: Prima, je doet het heel goed. Gewoon blijven zeggen dat ze gestolen zijn. Ze gaan je vast geloven.
3: Daar was de heks dus mooi ingetrapt. Ze kreeg als het ware een koekje van eigen deeg. Want koekjes, die kan je maar beter niet pikken. Dat doet me denken aan de wolf die... Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: the rhythm.
1: Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dank je wel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: zeg. Ik doe heel even mijn ogen dicht, maar we blijven wel wakker, hè? Jawel.
1: Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Hey, ze zijn weer terug. Tot nou gedacht, zeg. Wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
1: Ja.
0: Jongens, meisjes.
2: De leukste kidszender van Nederland.

0: love you, baby.
1: Jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
2: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
3: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
4: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
5: Wauw!
4: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
3: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon-parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op Bobbejaanland.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
1: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.
0: 1, 2, 1, 2, 3.

0: nieuwe dag in de tovertuin. En Pip is net wakker. Woezel is nog in het land van je ogen dicht. En daar wil hij graag nog even blijven.
1: Woezel, wakker worden!
2: Ik slaap nog.
1: Nou, kom nou, Woezel. Opstaan. We gaan buiten spelen.
2: Nee, Pip. Ik moet blijven liggen, want ik heb misschien wel een beetje buikpijn of zo.
1: Oh, alweer buikpijn?
2: Ja.
1: Nou zeg.
3: Goedemorgen, jongens. Oh, Pip, ben je alleen?
1: Ja, nou, Woezel wil niet opstaan, tante. Hij blijft maar slapen en hij zegt dat hij buikpijn heeft.
3: Oh ja, daar heeft Woezeltje wel eens vaker last van. Vooral als hij geen zin heeft om op te staan. Dan moet hij maar snel beter worden gemaakt, vind je ook niet, Pip?
1: Oh ja, misschien moet de dokter wel komen, tante.
3: Oh, maar dat is niet nodig, hoor. Er staat hier al een hele goede dokter vlak voor me.
1: Huh? Waar dan? Ik zie niemand.
3: Dokter Pip.
1: Oh, dokter Pip. Maar dat ben ik. Ik ga even mijn dokterspullen pakken, tante.
3: Dat is goed.
1: Kijk, tante, nu ben ik echt dokter Pip.
3: Ik zie het. Goed zo, dokter. Gaat u Woezel maar snel weer beter maken,
1: alstublieft. Oké. Goedemorgen, meneer Woezel. Ik hoor dat u buikpijn hebt. Maakt u zich maar geen zorgen, hoor. Ik maak u weer helemaal beter.
2: Lekker slapen. Ja.
1: Juist, en verbandje. Dat is heel goed voor zieke buikjes.
2: Ja, pootjes ook een beetje slag.
1: Dan doe ik ook nog even de pootjes. Ziezo, de dokter is klaar.
2: Pip, ik ben echt niet zo ziek, hoor. Dat dacht ik alleen maar.
4: Miauw. Woezel, Pip, komen jullie buiten spelen?
1: Nee, buurpoes. Dat kan echt niet. Woezel is ziek. Dat zie je toch?
2: Nee.
4: Oeh, is het erg? Heb je veel pijn?
1: Ja, nou, Woezel is echt ziek, hoor, buurpoes. Hij moet zeker de hele dag in bed blijven.
4: Brrr. Nou, dan ga ik maar weer. Beterschap, Woezel.
2: Alsjeblieft.
3: Dokter Pip, gaat het goed daar binnen?
1: Ja hoor, mevrouw van de perenboom.
2: Pip, ik ben echt helemaal beter. Echt
1: goed dan. Dan gaan we naar buiten.
3: Oh, Pipje toch. Wat heb je nou gedaan? Die arme Woezel. Die zal niet meer zo gauw doen alsof hij ziek is. Oh, pardon. Haalt u het verband er nu maar weer af, dokter?
1: Dat is goed, mevrouw. Want Woezel is weer beter.
3: Woezeltje, gaat het?
2: Nou, ik ben een beetje misselijk, tante.
1: Echt waar, Woezel? Blijf maar zitten, hoor. Ik haal meteen mijn koffertje. Dokter Pip komt eraan.
2: Nee. Ik ben helemaal beter. Waf.
1: Hoor maar.
5: Die Pip zegt, dat is een hele goede dokter.
0: Die arme Woezel. Nou ja, hij was ook niet echt ziek. Gelukkig is er voortaan altijd een dokter in de tovertuin.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden de Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Kijk.
1: Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag! Hey.

0: kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Assepoester moest op de geitjes passen. En die maakte er een puinhoop van.
1: Nee, je kan het toch niet pakken.
2: Benjamin, we gaan pootje verven.
3: Nee, geitje worstelen in de modder.
4: Langnek,
2: help me alsjeblieft. Ze maken zo'n troep, ik word er zenuwachtig van.
5: Leer ze dan om op te ruimen. Daar ben je goed in.
2: Alsof die zin hebben in opruimen.
5: We maken er een nieuw spel van. Luister, ik doe steeds vertellen we het samen.
1: Ja, kom op.
5: Jongens, hebben jullie ooit gehoord van de reuze rommelberg?
2: Wat voor berg?
3: Een rommelberg?
5: Vroeger ruimde niemand in het Sprookjesbos een rommel op. Iedereen liet alles maar rondslingeren. Toen kwam de fakir met een plan.
4: Met hulp van zijn vliegend tapijt brachten ze alle troep naar de verre vallei.
5: Ja, daar deden de Sprookjesbosbewoners wel 100 dagen over. En omdat ze niet wilden dat dat ooit nog nodig zou zijn, was het sindsdien 1 keer in de zoveel tijd grote opruimdag.
3: Opruimdag?
2: Moeten we ons huisje opruimen?
4: Niet alleen het huisje, het hele Sprookjesbos kan wel een schoonmaakbeurt gebruiken.
5: Ja.
6: Wanneer ik rommel zie, dan kriebelt het hier binnen. Dat is nog iets van vroeger, ben ik bang. Dan wil ik 1, 2, 3 met schoonmaken beginnen. Met bezems en een poetslap aan de gang.
5: Nooit zag ik zo'n paard.

0: opruimdag? Een stomme dag is dat. Dan moet ik zeker tanden poetsen en in bad.
1: Niks voor mij, maar ik heb een goed idee. Als de kinderen opruimen, doe ik

Assepoester kon het overdrijven. Maar als niemand ooit zou opruimen, werd het een puinhoop in het Sprookjesbos. De heks deed andere dingen met haar bezem. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou.

0: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk!
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jules en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jules en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Haha!

Hallo, wat leuk dat je weer luistert. Je hoort de stem van Dirk Schelen. Ja, je kent me wel. Van Nickelodeon of van een van mijn optredens in het theater of van mijn filmpjes op YouTube. En vandaag ga ik liedjes voor jullie draaien op de radio. En dan mag je lekker meedansen en lekker meedoen. En vandaag gaan we onderweg en kijken waar we heen gaan. Hoe zullen we gaan? Lopend of zullen we maar met de auto gaan? Ik denk dat we lekker met de auto gaan. Vroom vroom doet een auto, toch? Ja.

0: Vroom, vroom. Hebben jullie ook lekker meegezongen?
1: Hey, zullen we nog een liedje over een auto zingen?
0: Ja, want er is een heel leuk liedje van Tara Boom Boom Band. En die hebben ook een liedje over een auto. En dat heet de Auto Blues. En dat vind ik zo'n leuk liedje. Dus dat wil ik jullie graag laten horen. Hier gaat ie.
1: Oeh, starten.
0: Duwen. Daar gaat-ie.

auto die slipt helemaal. Nou, hij komt tot stilstaan. Want we staan in de file. Heb jij wel eens in de file gestaan met papa of mama of opa en oma? Dat je gewoon tussen allemaal auto's staat en je wil ergens naartoe en het is warm. En je kan helemaal niet snel vooruit, want er staan veel te veel auto's in de file. Nou, de kinderband, die zaten ook met hun busje met de hele band in de file. En die hebben dit liedje toen bedacht.

Zo, nou, we staan weer in de file. Nou, weet je wat? Ik pak mijn gitaar. Doe hem om mijn nek met de gitaarband. En ik ga gewoon lopen en dan ga ik een liedje bij zingen. Lopen jullie achter me aan? Voetje, voetje, voetje, wat ga je doen?

0: Springen, springen, springen, springen op mijn voeten. En, en, en, en, en, en, en, en, en. Oh, rennen, rennen, rennen, rennen op mijn voeten. Rennen, rennen, rennen, rennen op mijn voeten. Rennen, rennen, rennen, rennen op mijn voeten. Zo, dat is beter. Gewoon lekker wandelen. En ik ga gewoon lekker met de trein. Kunnen jullie het geluid van de trein nadoen?
1: Treintje gaat vertrekken. Instappen. Snel, snel, snel.
0: Gaat de trein. En wij zijn de machinist. Achter het stuur.
1: Rijden

gaat de trein. Dag trein, dag trein, dag trein. En alle wagonnetjes komen weer aan bij het station. Ja, en dat liedje Rijdend in een treintje, dat heb ik geschreven in de trein. Ja, ik zat een keer in de trein naar Frankfurt in Duitsland. En ik had mijn gitaar bij me en ik had toch niks te doen. Toen heb ik dit liedje geschreven. En je hoort natuurlijk die trein heel te tjoek, tjoek, tjoek doen. En dat is een soort ritme. Nou dan, rijdend in een treintje, tjoek, tjoek, tjoek. Nou, zo is dit liedje ontstaan. We kunnen met de trein gaan, we zijn al met de auto gaan. We kunnen natuurlijk ook iets spannends gaan doen, hè. We kunnen ook de lucht in met een vliegtuig. Zullen we onze armen wijd doen en dan vliegen we door de kamer heen als een vliegtuig. En we gaan opstuigen met mijn vliegtuigsong.

Zo, en dan landen we weer op de landingsbaan met het vliegtuig. Ja, hebben we een mooie reis gemaakt. Nou, we zijn al met de auto geweest, met de trein en met het vliegtuig. We hebben gelukkig ook een stukje gelopen, want we moeten het ook wel een beetje bewegen. We kunnen niet de hele dag blijven zitten. Dus ik heb een ander idee. We zijn met het vliegtuig ergens aangekomen en daar gaan we op een vervoermiddel. Vervoersmiddel, hoe heet zoiets? Ja. En moet je eens horen wat hij voor geluid maakt. Hoor je het al een beetje? Daar gaat hij. Hoor je het al? En deze, die is ook heel mooi. Weet je het al? Ik denk dat je het weet. We gaan met de fiets. We gaan allemaal op de fiets zitten of we draaien met onze handen. En we gaan lekker bellen en we gaan fietsen.

Aan de kant, laat me erdoor. Shh, hoor je dat? Shh, we horen water. Shh. En dan gaan we met de fiets, gaan we op de pont. En dan gaan we naar de overkant van het riviertje. En daar ligt een boot. Zullen we een stukje gaan varen? Ga je met me mee? Ik heb er wel zin in. We gaan op de boot. Hoor je het water ruisen? Oeh, als het maar niet gaat stormen. Het water. Gaan we een beetje een zeemansliedje zingen? Of zeevrouwsliedje? Een beetje wiegen zo? Misschien wel een kapiteinspet op?

Zo, we zijn aangekomen. Nou, we hebben wel even lekker bewogen, toch? We hebben in een roeiboot gezeten, we hebben gefietst, we hebben gewandeld. We mogen wel weer even op onze billen zitten, toch? We stappen gewoon lekker in de bus. En weet je wie er achter het stuur zit van de bus? Cowboy Billy van Cowboy Billy Boom.

0: komt.
1: Draai je ook met je wieltjes mee?
0: Ja, hè? Helemaal goed gedaan. Nou, we hebben lang genoeg gezeten. Maar ja, het wordt tijd om er weer vandoor te gaan. En we zijn nog heel ver van huis. Ja, lopen of met de fiets, dat duurt gewoon veel te lang. Ik heb een verrassing voor jullie. Laat je hand maar boven je hoofd draaien. En dan hoor je dit geluid. Ja, op de elektrische gitaar hoor je het beter, maar ik probeer het op de akoestische gitaar. We gaan natuurlijk met de helikopter naar huis!

aan de kant, voor de helikopter, aan de kant, aan de kant. Nou, we zijn weer geland. Leuk, hè? Even met de helikopter in de lucht en alles wat je ziet is heel klein als je naar beneden kijkt. Nou, wij zijn ook weer aan het bijna het einde gekomen van deze uitzending. Dus ik pak mijn gitaar erbij en we gaan nog een laatste liedje zingen. En als je de liedjes nou leuk vond, dan weet je natuurlijk, je kan ook op Spotify mijn liedjes luisteren. En op YouTube kan je allemaal filmpjes zien van de liedjes. En ik zou het heel leuk vinden als jullie zouden abonneren. Daar help je mij weer mee. En ik zou het natuurlijk ook leuk vinden om wat van jullie te horen. Dat jullie bijvoorbeeld even een berichtje sturen naar mijn Instagram of Facebook of naar Hallo Kids Radio. Dan weten wij ook wat je ervan vindt. En misschien heb je wel verzoekjes voor een volgende keer. En als je het leuk vindt, kom dan lekker een keer naar een optreden toe op www.dirkschelen.nl. Daar staat waar ik allemaal optreed. En ik kom binnenkort vast wel weer een keer bij jou in de buurt. Dus dan zie ik je daar wel, als je het leuk vindt. En dan kunnen we daarna lekker een praatje maken. Nou, genoeg gekletst. We gaan het laatste liedje zingen. Dit is het allerlaatste liedje.

0: Nou, tot de volgende keer weer, hè. Dan gaan we weer een nieuw programma maken. Leuk dat je erbij was. Tot ziens, hè. Doei!
1: Helikopter, helikopter.
0: Dag!
2: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
3: Hallo Kids Radio.
4: We schakelen over naar Apeldoorn. Hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasgraaf.
5: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
4: Oké, daar gaan we.
6: Juliana Toren live.
4: Elk weekend op Hallo Kids Radio.

0: Oh, hallo allemaal, we zijn er weer.
1: Ja, live op de radio met een gloednieuwe show. Ik ben meneer Kaasgraaf.
0: En ik mevrouw Suikerspin.
1: Oh, ja, en mevrouw Suikerspin, ik weet niet hoe het met u zit, maar ik ben eigenlijk wel een beetje gewend aan deze gave studio.
0: Ja, ik ook. Al mis ik de Julianatoren ook wel een beetje, hoor.
1: Ja, maar mevrouw Suikerspin, daarom gaan we ook lekker kletsen over de Julianatoren. Ja, want het thema van deze week is attracties.
0: Oh, meneer Kaasgraaf, wat ontzettend leuk.
1: Ja.
0: Ik heb gelijk een vraag. Oh. Wat is uw favoriete attractie?
1: Mijn favoriete attractie?
0: Ja.
1: Eigenlijk wel makkelijk. Dat is de Hoge Hoed.
0: Ah, ja,
1: ja maar ik moet zeggen, ik vind de piratenboot ook heel erg leuk.
0: Ah, ja.
1: Ja, want dan voel ik me een echte kapitein. Kapitein Kaas.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind

0: Oh, mevrouw Suikerspin, weet u waar ik nou echt van droom?
1: Nou.
0: Om een kapitein te zijn, hè? Ja, een echte piraat.
1: Oh, stoer hoor, ja, meneer Kaasgaat.
0: Ja, nou, en daarom is ook de piratenboot een van mijn favoriete attracties,
1: ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Ja, maar wacht eens even. Dan ben ik wel benieuwd. Wat is uw favoriete attractie?
1: Oh, nou, dat vind ik wel een hele lastige vraag, hoor. Ik denk de theekopjes. Al moet ik zeggen, ik vind de safaribaan eigenlijk ook wel heel erg leuk. En de carousel. En, ik kan niet kiezen.
0: Oh, nou, die zijn ook heel erg leuk, hè?
1: Ja.
0: Hey, mevrouw Suikerspin, zullen wij dan na de uitzending samen in een attractie gaan?
1: Oh, meneer Kaasschaaf. Leuk.
0: Verder met de show. We gaan snel door naar het volgende onderdeel. Namelijk...
2: De vraag van vandaag.
0: Ja, mevrouw Suikerspin, we hebben namelijk weer een fantastische vraag binnengekregen.
1: Oh.
0: En deze keer komt de vraag van Xavi. En Xavi vraagt of er een attractie is waar wij niet in durven.
1: Oh.
0: Nou, mevrouw Suikerspin, u als eerste. Waar durft u nou niet in?

0: Nou ja, ik durf eigenlijk in alle attracties. Ja. Maar ik moet zeggen, ik vind het spookhuis toch wel een beetje spannend. Ja, daar ga ik natuurlijk niet alleen in.
1: Nee, ja, nee, daarom ga ik ook altijd met u mee hè, in het spookhuis. Hè, om u te beschermen.
0: Oh, nou, meneer Kaasgaaf. En u, meneer Kaasgaaf?
1: Ik?
0: Ja, durft u ergens niet in?
1: Oh, nee, mevrouw Suikerspin, ik durf overal in. Zelfs helemaal alleen in het spookhuis.

0: Was leuk, jongens. Volgende keer bij jullie. Ik start de auto, we gaan.
1: Hier meneer Kaasgraaf.
2: En mevrouw Suikerspin.
1: En mevrouw Suikerspin, we zitten midden in de uitzending van...
2: Juliana Toren Live.
1: Veel luisterplezier.
2: Dag. Ja. Yeah!

0: Mevrouw Suikersbin, ik ben dus voor niks bang.
1: Oh nee.
0: Nee.
1: Meneer Kaasgaaf.
2: Ja.
1: Woe!
0: Woe! Ha! Nou.
1: Nou, voor niks bang, hè?
0: Misschien een heel klein beetje. Nou zit ik helemaal niet meer lekker in deze show. Dank u wel.
1: Ah, meneer Kaasgaaf. Weet u wat? Ik ga u weer snel vrolijk maken.
0: Oh. En hoe wilt u dat gaan doen dan?
1: Nou, met het volgende liedje.

0: de achtbaan.
1: Mevrouw Suikerspin.
2: Meneer Kaasgraaf.
1: U had vanochtend een vraag aan mij over een dier. Weet u dat
2: ja,
1: nog?
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: Nou, en ik kon die vraag niet beantwoorden.
2: Nee, nee.
1: Ik heb goed nieuws voor u.
2: Nou?
1: Het is tijd voor het dierenweetje van Kas.
2: Oh, wat goed. Nou, dan wordt mijn vraag toch nog beantwoord.
1: Ja.
3: Het dierenweetje van Kas de Ranger.
1: Kas de Ranger, kun jij ons weer zo'n leuk dierenweetje geven?
4: Hier is Kas de Ranger, jongens en meiden. Ik moet een beetje fluisteren, want het is nacht. En ik loop door een donker bos in Azië. De maan schijnt door de bomen en het is zo donker dat ik echt niks zie. Wacht, ik heb een nachtkijker bij me. Ik zet hem even aan. Nu zie ik het bos veel beter. Ik ben op zoek naar een heel bijzonder dier. De slaapmuis. De slaapmuis is een echte slaapkampioen. Hij kan wel 6 tot 7 maanden achter elkaar slapen. En dat doet hij diep onder de grond. Hij is nu wakker, want slaapmuizen zijn vooral 's nachts actief. Een slaapmuis heeft een lange pluizige staart. Die gebruikt hij als evenwicht wanneer hij door de bomen klimt. Wetenschappers denken dat slaapmuizen, net zoals wij, ook kunnen dromen. Kijk, kijk, kijk. Daar zit een slaaphuis op een tak. Wauw. Ik probeer wat dichterbij te komen. Moet ik goed opletten waar ik loop. Auw, au, die steen. Die steen.
5: Oh jee, ja. Ja, fijn. Ja. Nou is iedereen wakker. Jongens en meiden, tot de volgende keer. Au.

0: Oh, meneer Kaalschaaf, ja? De tijd gaat zo snel. De uitzending zit er alweer op.
1: Ja, dat klopt, mevrouw Suikerspin. Maar dat is maar voor even, hè? Ja, want mevrouw Suikerspin, volgende week zijn we er gewoon weer.
0: Ja, oh, tot volgende week.
1: Tot volgende week allemaal. Dag. Dan gaan we nu in die attractie.
0: Ja. Hè? Oh, nou.

0: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
1: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Klein Duimpje was erg moe.
1: Wat ben ik moe zeg. Even rusten. Lex, wat voor dier een schild?
0: Klein Duimpje ging stiekem een kijkje nemen bij het huisje van de heks.
2: Dit tovermengsel wordt het einde van het Sprookjesbos. Het bos en iedereen die hier leeft zal voor altijd verdwijnen.
1: Het Sprookjesbos verdwijnen? Lieve help, dat is een ramp. Waar is Roodkapje? Ik moet u redden.
3: Was een akelen weer al dat gedonder en het regent niet eens.
1: Weet jij waar Roodkapje is?
3: Nou, jij ook een goeiemorgen. Nee, ik weet niet waar Roodkapje is. Maar wat is er nou toch eigenlijk allemaal aan de hand hier?
1: Mevrouw de heks, ze heeft het Sprookjesbos betoverd. Ze wil het laten verdwijnen. Dat is ze, de heks. Ik moet Roodkapje redden, voor het te laat is.
3: Nou, en ik dan?
1: Eerst Roodkapje.
3: Wacht op mij. Neem me mee. Help. Help. Mama. Ik ben bang.
1: Meneer de Reus. Hebt u Roodkapje gezien?
3: Nee. En ik ben zo bang.
4: Denk je echt dat de heks dat allemaal doet met dat rare weer?
1: Ja, echt. Ik hoorde haar zeggen dat het bos en iedereen die hier woont zal verdwijnen.
4: Ik geloof niet dat de toverkracht van de heks zo groot is, hoor.
1: Oh. Wat was dat?
3: Alle toverheksen nog aan toe.
1: De herberg. Verdwenen?
3: Eén bliksemflits en zoef, weg was hij.
4: Ik geloof mijn ogen niet.
3: Ah, je ziet het heel goed.
1: Als Roodkapje maar niks zou voorkomen is.
3: Als je maar nou. Maar bedankt dat je zo bezorgd over me bent.
1: Ik moet haar vinden.
4: Heks kan meer dan ik dacht.
0: Klein Duimpje zocht en zocht. Ondertussen bleef het maar donderen en bliksemen. De bewoners van het Sprookjesbos waren doodsbang.
5: Mama! Nee, ik ben bang!
1: Arme Benjamin, kom. Ik breng je wel naar huis. Die stoute heks, iemand moet er stoppen. Dit moet stoppen.
2: Zei je iets, klein hummeltje?
1: Ik zei dat u moest stoppen.
2: Maar ik ben net begonnen. Ik laat het hele Sprookjesbos met alle bewoners in de grond zetten.
1: Hou op, waar is Roodkapje? Roodkapje? Roodkapje, wat doe je nou?
6: Ik probeer je wakker te schudden.
1: Huh? Help, het Sprookjesbos!
6: Doe niet zo gek. Je was aan het dromen, slaapkop.
1: Sliep ik?
6: Ja, natuurlijk.
1: Is het Sprookjesbos bestaan nog altijd?
6: Ja hoor, mallert.
1: Ah, gelukkig. Hoera, het was maar een enge droom.
0: Inderdaad. Klein Duimpje was in slaap gevallen en had een enge droom gehad. Maar hij had er wel iets van geleerd. Zelfs in je dromen kun je de heks niet vertrouwen. Net zoals die keer toen Assepoester... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: 50 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
0: Op 25 juli is het weer Zwarte Zaterdag. De dag dat de meeste gezinnen op vakantie gaan. Uren in de file, wat een luxe. Maar er blijven ook ontzettend veel gezinnen thuis. Geef kleur aan Zwarte Zaterdag. Bekijk de mogelijkheden op devakantiebank.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Ja, kun je eens even een verhaal vertellen? Ik zeg normaal.
1: Een staartje met een krul.
2: Je hebt anders ook je grote.
1: Jij kunt knorren en ik brul.

hoor dit voor het eerst. Bijzonder verhaal. Nou, maar nog veel meer bijzondere verhalen. Want we zijn hier dus bij camping Duinoord.

0: Dat is een goed idee, man.
1: Op strandcamping Duinoord-Ameland kampeer je in de duinen, direct aan zee en strand. Een plek waar rust, natuur en comfort samenkomen. Of je nu met je eigen tent, caravan of camper komt, kiest voor een glampingtent of liever overnacht in een chalet. Hier geniet je samen van buiten zijn, van de zee en alles wat Ameland zo bijzonder maakt. Ga naar campingduinoordameland.nl, ontdek de camping en boek snel.
2: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de

0: funny. Ja, isn't it funny? Nou ja, je hoorde Douwe Bob op Hallo Kids Radio. En dan denk je, hé, Arno opeens op de radio, het is 11:30. Nou, we zijn even een kleine test aan het doen, want ik heb Marioni meegenomen. Ja. We zitten namelijk op...
1: Ameland!
0: Ja, dat is meteen een goede vraag. Zit je in Ameland, op Ameland?
1: Weet ik niet. Vanuit? We zijn op de camping in Duinoord. Tenminste, eigenlijk heet de camping natuurlijk ook Camping Duinoord. En dit is eigenlijk even een testje om zeker te weten dat iedereen ons straks kan horen.
0: Ja.
1: En het waait hier best wel hard.
0: Ja, daar hadden we even over na moeten denken. Maar dat gaan we zo meteen oplossen. Nou, de eerste kids zijn er al. En Ameland is niet helemaal onbewoond. Maar ik dacht, het is wel leuk om dit even aan te zetten.
1: Peace.

0: Woezel en Pip. Het is een nieuwe dag in de tovertuin. En Woezel voelt zich blij. Hij heeft zin om al zijn vriendjes te vertellen hoe lief hij ze vindt.
1: Hallo zonnetje. Goedemorgen vlindertje. Wat een fijne dag. Hallo tante Perenboom. Ik vind jou zo lief. Ik wou dat ik een peertje was. Dan kon ik de hele dag bij jou zijn. Oh. Hallo zingende tulpjes. Oh, ik vind jullie zo lief. Ik wou dat ik een liedje was. Dan kunnen jullie mij de hele dag zingen.

0: hondje. Zie je die wolk daar, Pip? Die lijkt een beetje op dat gekke hondje van tante Appeltak. En die daar, die ziet eruit als de wijze varen als hij 's ochtends wakker wordt.
1: Ja, Woezel. Ik wil je eigenlijk iets zeggen. Ja, nou, het is met niemand zo leuk spelen als met jou.
2: Ik kan altijd zo lekker in je staart bijten en zo.
1: Ik vind je lief. Ik vind jou de allerleukste.
2: Huh? Je kan zo leuk blaffen. En je hebt van die grappige grote oren. En ja, je ruikt zo lekker naar sloot. Woezel, er is niemand die zo lekker naar sloot ruikt als jij. Mwah. Vind je mij ook lief?
0: Huh?
2: Wat is er met je? Je bent helemaal rood, Woezel.
0: Nou, ik moet weg, Pip.
2: Hey, Woezel, waarom heb je nou verstopt? Wil je niet met me spelen?
0: Nou, ik kan niet. Ik moet hier Perel praten van tante.
2: Zal ik je dan even helpen?
0: Nee, beter van niet.
3: Woezeltje, moet dat nou zo? Pip is toch je beste vriendje?
0: Oh, Pip. Pip, sorry. Ik bedoelde het niet zo, hoor. Echt niet.
2: Je vindt me niet leuk.
4: Wilbur!
2: Je zegt tegen iedereen in de tovertuin dat je ze lief vindt. Behalve tegen mij.
0: Ik vind je hartstikke leuk. Ik vind jou de leukste van de tovertuin. En van de hele wereld. Jij bent mijn beste vriendinnetje. Mwah. Wat is dat nou? Nou heb jij een rood hoofd.
2: Oh, dat had jij eerst ook.
0: Misschien komt het omdat we elkaar de allerleukste vinden.
2: Ja, Woezel. Mwah. Vriendjes?
0: Ja, beste vriendjes.
5: Wat een fijne dag in de tovertuin. Woezel en Pip, tante Perelboom, de wijze varen en de zingende tulpjes. Iedereen is blij.
6: Wap, wap.

0: Ja, Luna Sabella, graag geziene gast bij Hallo Kids Radio. Marjoni, we doen nog even een kleine test.
1: Ja, we hebben net al de eerste test gehad. En nu test nummer 2 vanaf Ameland. Want we zijn een keertje niet in de studio. En dat is ook de reden waarom we nu zometeen om 1 uur gaan uitzenden.
0: Ja, het is
1: want
0: wel.
1: Daar is normaal gesproken geen programma.
0: Nee, ik ga zo even een foto maken. We zitten er echt fantastisch bij. Strand Camping Duinoord, Ameland. En ja, als je wil weten hoe dat. Ja, zeker. Hoe dat klinkt. Zo helemaal vanaf een van de Waddeneilanden live. Luister vanaf 1 uur hier op Hallo Kids Radio.

0: ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6.

0: ben Vera en ik vind Kids Radio echt superleuk. Groetjes, doei!
1: Ja, daar zijn we weer! Doe de warming up!

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je...

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een winterdag dat dat anders was. Langnek maakte zich zorgen over de draak.
1: Ze is de hele winter alleen, terwijl wij knus rond de kachel zitten.
2: Ik zou zo met haar willen ruilen. Beetje grommen in een grauwe grot.
1: Ik ga vanavond bij de draak op bezoek. Gezellig een beetje kletsen.
2: Gezellig? Wacht! Een van de walgelijkste woorden die ik ken.
1: In de winter mag je niemand vergeten. De draak vindt het vast leuk als ik langskom. Dag, heks.
2: Ja, alsof jij zo'n gezellige kletser bent. Waar gaan jullie het over hebben? Over lange nekken? Of de drakenschat? Aha. Oh, ik heb ineens een prima plannetje. Die arme draak. Het wordt tijd dat een grote, goed gehumeurde gast als jij haar wat gezelligheid gaat brengen.
3: Jij houdt toch niet van gezellig?
2: Wel, als we daarmee haar schat te pakken krijgen.
3: Oh ja, maar hoe dan?
2: Neem deze koekjes mee.
3: Oh, lekker.
2: Ze zijn niet voor jou, ze zijn voor de draak. Kakelverse kletskoekjes. Hoe meer ze ervan eet, hoe meer ze gezellig gaat kletsen. En als ze niet kan stoppen met babbelen over ditjes en datjes, vraag jij tussen neus en lippen door waar ze haar schat heeft verstopt.
3: Tussen neus en lippen? Daar zit mijn snor.
2: Ah, vraag nou maar. Als ze genoeg gezellige kletskoekjes heeft weggekauwd, geeft ze vanzelf antwoord.
4: Wat stamp jij zo laat nog door mijn grot?
3: Ik kom op visite.
4: Scheer je weg.
3: Nou, dat is niet aardig.
4: Klopt. Daarom ben ik meestal alleen.
3: Wat ongezellig.
4: Bevalt me uitstekend.
3: In de winter is het zielig. Wil je een koekje?
4: Nee.
3: Neem nou een koekje.
4: Nee.
3: Neem een koekje. Gezellig, hè? Zullen we bubbelen over dopjes en dapjes?
4: Dopjes en dapjes?
3: Ja, en daarna moet je iets tegen mijn snor zeggen.
4: Huh?
3: Over je geheime schat.
4: Mijn schat?
3: Wow, waarom overkomt mij dit altijd?
1: Heeft de draak een boze bui?
3: Ja!
1: Ik ging net bij haar op bezoek.
3: Oh, de draak steekt haar visite liever in de fik.
1: Misschien was je onbeleefd. Ik zal jullie allebei eens wat manieren leren. Eerst zegt de draak, sorry van daarnet, welkom in mijn grot.
4: Sorry, welkom.
1: Dan zeggen haar gasten iets aardigs terug. Draak, wat heb je toch een gezellige grot.
3: Ja, gezellig.
1: Dan biedt de draak een kopje thee aan of chocolademelk.
4: Dat heb ik niet.
1: Een koekje dan?
4: Hier.
1: Netjes.
4: Wil je een koekje?
3: Oh, ja. Lekker.
1: Dank je wel, draak.
3: Dank je wel, draak. Mag ik nog een koekje?
4: Doe alsof je thuis bent.
3: Echt waar?
1: Ho, dat is heel onbeleefd.
3: Maar wel gezellig. Vinden jullie het ook niet heel gezellig? Met de allergezelligste vrienden in een gezellige grot.
2: Hoe gaat het daar? En?
3: Het is heel gezellig.
2: Weet je de verstopplaats van de schat?
3: Wat maakt het uit? Laten we gezellige dingen doen. Meer gezellige kletskoekjes bakken. Oh, je bent zo'n gezellige heks. En ik ben zo'n...
2: Hoeveel koekjes heb jij gehad? Stop met dat geslijm, slomme suffert.
3: We gaan gezellig even wandelen. Kijk de maan. Gezellig.
2: Ach.
3: Mag ik gezellig je hand vasthouden? Ik heb zo'n zin om de hele nacht gezellig te kletsen. Over dipjes en dupjes. De dingen die tussen de neus en de lippen zitten. Het snor bijvoorbeeld. Wist jij dat de reuzensnor voor een heel gezellig gezicht zorgt?
0: De reus bleef nog dagenlang gezellig gezelschap. De heks werd er kierenwiet van. Wie een kuil graaft voor een ander. Dat herinnert me aan die keer. Nee, dat is weer een ander verhaal.

0: leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

niemand erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten? Alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden!

Ja, Ed Sheeran op Hallo Kids Radio. Nou, zometeen gaat het gebeuren vanaf 1 uur live vanaf Strandcamping Duinoord op Ameland. Arnoud en Mioni op Hallo Kids Radio. En we gaan hele leuke dingen doen. En we hebben misschien ook nog wel iemand blij te maken met een hele leuke prijs.

0: Oceaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
0: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: Jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk. Op strandcamping Duinoord-Ameland kampeer je in de duinen, direct aan zee en strand. Een plek waar rust, natuur en comfort samenkomen. Of je nu met je eigen tent, caravan of camper komt, kiest voor een glampingtent of liever overnacht in een chalet. Hier geniet je samen van buiten zijn, van de zee en alles wat Ameland zo bijzonder maakt. Ga naar campingduinoordameland.nl, ontdek de camping en boek snel.
4: Is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio. Met nu non-stop de leukste muziekmix.
6: Hallo Kids Radio.
3: Nou, niet helemaal non-stop hoor.
5: Hallo.
7: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
3: Ja, je raadt het nooit, live vanaf Ameland, Mayoni.
8: Ja, normaal gesproken niet op dit tijdstip, maar nu even wel.
5: Hallo Kids Radio.

0: is toch bijzonder. Een weekend lang live uitzenden vanaf een van de mooiste Waddeneilanden. We zijn op Ameland. Het is zonnig, 25 graden. We staan buiten voor het strandpaviljoen. De eerste kinderen zijn er al. En wat gaan we zo meteen doen?
1: Nou, we gaan van alles nog wat doen. We gaan zorgen natuurlijk dat iedereen de groetjes kan doen die hier zit. We gaan lekker dansen. We gaan spelletjes spelen. Want iedereen thuis moet het ook leuk vinden natuurlijk.
0: Nou,

0: Let's go! Ja, ze komen allemaal voorbij. Al die grote voetballers die we hebben gezien tijdens het WK 2026 alweer. Nou, zeg maar Joni, we zijn erbij, we zijn begonnen, we zijn op Ameland.
1: Ja, en het WK voetbal, daar komt het volgens mij niet naartoe. Daar is het een klein beetje te klein voor. Maar wat hier wel heel veel naartoe komt naar Ameland, zijn natuurlijk superveel vakantiegangers.
0: Nou, zegt het wel. We hebben er al een hoop gezien. Gisteravond zijn wij begonnen met een kidsdisco.
1: Ja, zo. We hebben een hoop doelboeken weggegeven. Dus ik denk een stuk of 10.
0: Ja, dat is waar. Nou, vanmiddag zenden wij de hele middag live uit vanaf Ameland. Ja. Vlak achter het strand. Ja, ik ben hier nog nooit geweest. Dat is echt een hele belevenis. En wij moeten dus ook vanavond kamperen.
1: Ja.
0: Daar heb ik nog. Ik heb nog nooit een tent opgezet.
1: Dus dat wordt wel even. Dat hebben we nog niet gedaan.
0: Nee, dat wordt wel even een belevenis. En jij bent ook niet echt van het kamperen. Maar we gaan het wel doen. Nou, sterker nog, we pakken even de loopmicrofoon erbij. Want er zitten hier een aantal kids die hier natuurlijk al wat langer zijn. En misschien kunnen we straks even wat tips ophalen.
1: Ik wil even mijn koptelefoon af.
0: Ja, oh, dan moet ik even deze aanzetten. Ja, loop maar even.
1: Ja, mag ik nou? Ja.
0: Goed zo. Want hoe ga je dat doen en zo? En ik zat al te denken, ja, als je s'nachts naar het toilet moet, je moet naar de wc. Hoe gaat dat dan als je in een tentje ligt?
1: Nou, ik ga het even vragen, want ik zie hier drie dames en een heer zitten.
0: Oh ja.
1: Wat is jouw naam?
2: Evie.
1: En Evie, hoeveel jaar ben jij?
2: 5, 6.
1: Jij wordt 6 binnenkort. Zeg. 2 augustus, dat is bijna. 3 augustus.
0: Gaan we zo meteen even jouw naam noteren. Want wij bellen elke ochtend, in de ochtendshow, bellen wij met een jarig om 7:30. Dus ja, dan moeten we dat
1: altijd
0: even op de kalender zetten.
1: Altijd leuk, maar Evie, het werd meteen iemand anders gewezen. Jij hoort daarbij, denk ik. Hoe heet jij?
2: Chris.
1: En Chris, hoeveel jaar ben jij?
3: 8.
1: Moest je nou echt nadenken over je eigen leeftijd? Ja, als je pas net 8 bent of bijna 9, dan snap ik het natuurlijk. En ertussenin zit...
4: Jelmer.
1: En Jelmer, hoeveel jaar ben jij?
4: 11.
1: Kijk eens aan. Dus we hebben een beetje een goede leeftijdscategorie. 5, 8, 11. Wie van jullie heeft al vaker gekampeerd? Oh, alle vingers gaan omhoog. Jelmer, jij niet. Dit is voor jou de eerste keer.
4: Ik kampeer niet, maar ik slaap zelf in een tent.
0: Oh, nou, dan ben ik even... Jelmer, hoe zit dat dan? Dan moet je bijvoorbeeld... dan sta je op het tententerrein. En dan moet je s'nachts heel nodig naar de wc. Hoe doe je dat dan?
4: Dan ga ik naar een caravan.
0: Ja, je kan niet zomaar bij iemand bij een caravan naar binnen gaan.
4: Nee, mijn ouders hebben een caravan.
0: Oh, zo. Oké. Nee, dan heb je mazzel. Ja, nee, dat snap ik. Ja, zeker.
1: Maar dat is hoe het bij jou. Maar gaat... Evie, hoe gaat het bij jou? Ja, gaat het goed? Dat is heel fijn. Zeg Evie, en waar slapen jullie? Slapen jullie in een tent? Slapen jullie in een caravan? Hoe doen jullie dat?
4: Ons oma heeft een huisje.
1: Oh, dat is helemaal handig. Dus jullie hebben gewoon een badkamer. Dat is wel heel handig.
0: Nou, dat is super. Hey, blijf er lekker bij zitten. Wij gaan zometeen verder natuurlijk met jullie kletsen over de camping. En we staan op camping Duinoord in Ameland. Dat is geen kleine camping, kan ik je vertellen. Dat is een hartstikke grote camping. Dus we gaan straks vertellen wat er allemaal ruilt en zeilt hier, wat er te doen is. En wij gaan los daarvan. Wij gaan ook moppen tappen en we gaan battelen zoals wij natuurlijk altijd doen. Hè?
1: Absoluut.
0: Nou, leuke zomerliedjes. Deze kwam net binnen.

0: Ik laat even een liedje horen van de buurman. Ja, denk je de buurman? Nou, als ik hier achter de duinheuvels kijk, daar zit een ander park. En daar woont Bollo. Ja, zo is het bij dit.
1: Gaan we geen reclame voor maken? Nee, we zitten op een andere camping.
0: Wij zitten op strandcamping Duinoord. Of op Ameland. Dat is trouwens ook een ding. Moeten we straks even aan de grote baas hier vragen.
1: Nou?
0: Is het nou in Ameland? Is het op Ameland? En zend je uit vanaf Ameland? Of is het vanuit Ameland?
1: Ik weet niet of de grote baas dat weet, hoor.
0: Die woont hier bijna, dus dat kan niet anders. Ja. Hey, we gaan nog eventjes kijken wat voor liedjes...
1: Ja, ik wou net zeggen, want de twee dames en heren die zitten hier en die waren er gisteravond ook bij de kidsparty. En toen had ik gevraagd, welk liedje vond je nou het leukst? En toen zei jij meteen...
2: Fleming.
1: Dat was heel duidelijk. Ze had namelijk een shirt aan waar keigoed op stond. Fleming!
0: Ja, dat had ik in de gaten. Oké, maar Fleming is een groot artiest natuurlijk. Ze durft te denken welke liedje... Ja, weet je welke ik heel leuk vind? Maar dan zit ik te twijfelen. Is die nou van Fleming? De hartslag van de stad?
1: Is die van Fleming?
0: De hartslag van de stad.
1: Er wordt even over nagedacht.
0: Ja, dat is Fleming en Tino Martin. Dus dat vind ik zo'n leuk liedje.
1: Maar we hebben gisteren vooral meegezongen op Automatisch. Zouden jullie dat nog een keer kunnen? Maar dan even dat iedereen het hoort?
0: Kan wel. Ja, ik zei gisteren nog, ik zei pas nou op, want jullie raken gewoon schoor. En dat is ook een beetje gebeurd, hè?
1: Ja, maar het kan nog wel een keer, toch?
0: Oké. Nou, dan gaan we Fleming aanzetten met die enige echte Automatisch. En dan mogen jullie zometeen even meezingen. We hebben de karaoke.

0: Nou, luid en duidelijk. Ja, nou, ik zag net hierachter zitten op het terras ook mensen mee te swingen op dit liedje. Nou, superleuk. Wat is je naam ook weer?
1: Chris.
0: Nou, blijf erbij. We gaan nog veel meer leuke liedjes draaien. En Mayoni, we hebben nog tickets weg te geven voor Toverland. Want we hadden natuurlijk het speciale attractiepark ticketalarm op de radio. En wij gaan straks gewoon proberen

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dat was K3 met een liedje wat gaat over de regen. En Arnoud, als ik nu naar buiten kijk, dan is het hartstikke mooi zonneschijn weer. Klein verdwaald wolkje hier in Ameland. Maar ik heb even naar het weerbericht gekeken in Nederland. Daar hebben ze ook goed weer, hoor. De rest van...
1: Oh, je hebt het gewoon over Nederland.
0: Nee.
1: We zitten nog in Nederland.
0: Ja, sorry, we zitten natuurlijk op een eiland. Dus ik bedoel, het vaste land, zo moet je dat uitleggen.
1: Dat is waar. Ja. Wat je wel hebt hier is wind. Het voordeel van de wind is ook dat je merkt, het blauwe lucht. En dat zeiden ze niet. Ja, die wolkjes die worden gewoon voorbij geblazen. Hè?
0: Dus, die gaan naar het vasteland. Ja, wat dat betreft is het hier heel mooi weer. Ik hoop ook dat iedereen goed is ingesmeerd. En dat er vast en zeker ook heel veel mensen lekker bij het strand zitten.
1: Ja, precies. Daar gaan we straks ook even kijken. Je moet trouwens wel oppassen. Want die meeuwen die vliegen hier dus doorheen. Hè? Dus je...
0: Oh ja, we staan onder een onderkapping. Onder een overkapping. Maar ik heb nog niet een beest voorbij zien komen. Wel huppelend, maar nog niet vliegend.
1: Nee, wel achter je. Dus, het is exact 2:30 geworden. Dat betekent...
2: Volgens mij is er hier iemand jarig.
1: Nou, we hebben natuurlijk een verjaardagskalender bij Hallo Kids Radio. Normaal gesproken check ik ook even of er bekende mensen jarig zijn. Nou, ik heb niemand kunnen...
0: Ja, dat heb je af en toe, hè? Ja, dat is zo.
1: Tenminste, maar niemand die we kunnen kennen.
0: Op onze verjaardagskalender van Hallo Kids Radio staan wel jarigen. En die zijn eigenlijk veel belangrijker.
1: Dat is waar. Ik ga heel even checken. Er is niet toevallig hier iemand jarig, hè?
0: Vandaag.
1: Is het even rondkijken? Nee, die wordt hier neergeschud. Ja, iemand op 3 augustus. Die zet op de kalender. Morgen zenden we hier ook uit. En ik weet toevallig dat iemand morgen komt die jarig is.
0: Aha, kijk eens aan. Dat is gezellig. Ja. Dat is leuk. Ja, maar dan nog. Gaan we natuurlijk vandaag ook alvast zingen voor iedereen die vandaag jarig zijn. Want als we bij ons op de verjaardagskalender kijken van Hallo Kids Radio, dan zien we daar Senna staan. Die is vandaag 12 geworden. Dus we moeten wel even gaan zingen.
1: Gaan wij zingen voor Senna en voor iedereen die vandaag jarig is.
0: Absoluut.
1: Natuurlijk met... Ja, dit liedje natuurlijk.
0: Oké, met z'n allen. Komt-ie, hè?
1: Ja. Okay.

0: Wat nou zo leuk is, Mayoni. Dit is een liedje natuurlijk van Zeppelin. Werd hier keihard meegezongen.
1: Ja, is leuk hè, dat iedereen dat gewoon nog kent.
0: Dat is waar. Ik heb een appje trouwens binnengekregen via de WhatsApp-telefoon. Ja. Dat kun je vinden via de website hallokidsradio.nl. Ik zie dat hier ook mensen zijn die hier zitten op het terras en liedjes aanvragen. Nou, dat mag natuurlijk. En dit is een liedje van Joelle. En dat vind ik leuk. Dat is van iemand die woont in Ouwehands Dierenpark in Renen. Dat is namelijk Bamboe Bill. Ja?
1: Oh, ik dacht, we gaan hem aanzetten. Ja, ik heb nu geen koptelefoon op, want ik dacht, ik ga even aan een paar mensen wat vragen.
0: Ik heb namelijk
1: de wandelmicrofoon, dus daar zit geen draadje aan vast.
0: Nee, dat is waar. Dat gaan we zo meteen doen. Maar dan ga ik dus wel even dat liedje draaien voor Joelle.
1: Ja. En

0: laatste salami, baby.
1: Het zijn de mannen van Criss Cross Amsterdam, My Oh My. Kijk, ik heb natuurlijk de platenkast, hè. En dan laat ik soms liedjes horen van 20, 30, 40 jaar geleden. Zo, of soms nog ouder.
2: Ja, dat is een beetje muzikale opvoeding noemen we dat, hè.
1: Dus ik hoorde dit liedje, ik kan het dan niet laten.
3: Het namaakalarm. Nagemaakt.
1: Maar wel leuk. Ja, dit is dus hartstikke nagemaakt. En dat is...

0: En toen maakte Bananarama uit Engeland dit liedje.
1: Ah ja, ja, dat is wel heel wat dan. Ik vind die van Chris Cross wel leuker.
0: Maar je snapt wat ik bedoel, hè?
1: Ja,
0: maar
1: dan
0: gaan,
1: gaan
0: we nog verder terug.
1: Wat, naar nog meer?
0: Ja, luister, we gaan terug naar de jaren 60, want toen werd dit al gemaakt.

0: Ja, je snapt wat ik bedoel, hè?
1: Ja, dit is, dat is zo,
0: dus
1: ja.
0: De band Steam uit volgens mij 1968 of zo. Dus, maar goed, ze hebben het wel hip gedaan.
1: Ja, absoluut. Van, Chris Cross is daar wel goed in.
0: Amsterdam.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Ondertussen ga ik jou even de wandelmicrofoon geven.
1: Ja.
0: Want dan kun jij eens even op pad gaan naar...
1: Ja, dat heeft namelijk te maken met wat we net gedaan hadden. We hadden namelijk net gezongen voor de jarigen. En toen hoorde ik iets aan de zijkant. Ik denk, oh jee, volgens mij moeten we het nog een keer doen. Dus ik ga even inderdaad met de wandelmicrofoon lopen.
0: Ja, is een hele goeie. Ondertussen word je gefilmd, dat weet je. Dus blijven lachen, ja, op de camping.
1: Even naar de zijkant. Hier staat een hele mooie picknicktafel met twee kids aan tafel. Hoe heet jij?
2: Hanna.
1: Hanna en grote broer?
2: Jesse.
1: Aha, Hanna en Jesse. En jullie zijn hier lekker op de camping. En nou waren we net uitgebreid aan het zingen voor de jarigen. En toen vertelde jij, Hanna, wat vertelde je nou net?
2: Nee, dat mijn oma ook jarig is.
1: Ja, dus Arnoud, we moeten nog even iets rechtzetten. Vandaar dat er waarschijnlijk gefilmd wordt. Zodat oma helemaal vanaf Ameland eigenlijk en dan weer terug toch een verjaardagsboodschap krijgt.
0: Wil ik even weten, heeft oma de radio aanstaan?
1: Goed punt. Heeft oma de radio aanstaan? Als het goed is wel, zegt mama. Ja, okay, hey, goed geregeld.
0: Goed. Ja, okay. Zullen we even wat we net deden?
1: Maar, ja? Wacht even. We moeten wel even weten hoe heet oma eigenlijk.
0: Sorry, de frietjes kwamen langs. Dat is de grote bevoorrading.
1: Ja, dat krijg je natuurlijk. Ja, dat is als je live bent. Hè. Zeg, Hanna, hoe heet oma eigenlijk?
2: Oma Oete.
1: Oma Oete. En is dat de leukste oma die je hebt? Ja, daar wordt heel flink ja geknikt. Ja. Ja, Jesse, ben je het daarmee eens? Is dat je allerleukste oma?
2: Ja.
1: Oké, okay. Nou dan gaan we er even één keertje doen, speciaal voor oma. Hier live vanaf Ameland gaan we nog één keer zingen. En jullie aan de andere kant, jullie kunnen nog wel een keer meezingen, toch? Jawel,
0: ja,
1: jawel.
0: Natuurlijk wel.
1: Absoluut.
0: Nou, dan gaan
1: absoluut.
0: We speciaal voor oma. Let's
1: okay,
0: go.
1: Speciaal voor oma. Komt-ie, hè?
0: Ja, jullie moeten inzetten.
1: Oh, sorry. Oh, we gaan even a cappella. Ja, net zaten we met een liedje natuurlijk. Oké, okay. Okay, dan doe ik 3, 2, 1 en dan gaan we heel hard zingen. Komt-ie, hè? 3, 2, 1.
3: Lang zal ze leven.
0: Lang zal ze leven.
3: Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria.
2: In de gloria.
1: Hibbidepiep. Hoera!
0: Nou, oma,
1: kijk eens aan.
0: Deze is voor jou.

0: Ja, we zongen speciaal voor de oma van...
1: Hanne en van Jessie.
0: Jessie. En weet je wat nou zo leuk is? Oma, die zit dus nu te luisteren naar Hallo Kids Radio. We zenden uit vanaf Ameland. Maar ja. Oma zit nu in Zweden.
1: Ja, die is daar op vakantie.
0: En luister
1: ja.
0: dan. En weet je wat nou zo grappig is? We hadden laatst in de platenkast hadden een heel oud liedje, Sofietje.
1: Oh ja.
0: Die deed Ranja met een rietje. Ja. Maar het origineel ervan is dit. Luister even mee. Dus Zweeds, hè?

0: Kidsradio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kidsradio is cool.
4: Kidsradio is echt super.
5: Kidsradio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kidsradio.
7: Kidsradio, heel leuk! Ja!
8: Dit is Hallo Kidsradio.

0: ga dit liedje even stoppen.
1: Wat? Stop, kan dat zomaar? Oh, ja, dat jij durft.
0: Nou ja, nee, het punt is, er staan hier helemaal kids en die willen allemaal moppen tappen. Ja, dus we gaan eventjes met het speciale moment wat we normaal op de vrijdagmiddag ook doen.
1: Moppetrein is het dan eigenlijk.
0: De moppetrein. Ja, vanaf camping Duinoord op Ameland. Ja.
2: Moppen tappen met Arna Oud. Het is de leukste mop. Die is super tof.
0: Ik zit de hele tijd op Ameland, van Ameland. We gaan, we gaan even aan Michel vragen. Kun je even Michel doen? Even.
1: Michel, kom eens even.
0: Wij zitten even met een dilemma.
1: Hij is even druk bezig. Hij is ondertussen ook gewoon aan het werk. Ja, dat is de grote meneer die regelt dat de techniek werkt, dat alles werkt.
0: Ja, dus we zijn niet live op de radio.
1: Ja, dat
0: dus,
1: klopt. Hij is natuurlijk druk in de meeting.
0: Okay, ja, nou goed. Ja. Dat is waar. Dan doen we dat later eventjes. Wij gaan... dat is dus opoffen van... Nou goed. We gaan even moppetappen. Wie wilde allemaal moppetappen?
1: Kom eens even deze kant op. Kom eens even deze kant. Ik heb al een paar die namelijk wilden.
0: Dan mag je hier gaan staan bij de grote oranje microfoon. En ben ik ook benieuwd of... Of wij leuke moppen gaan horen. Ja, dat denk ik wel, maar...
1: Wel één voor één dan natuurlijk, hè. Arnoud, ik ga de microfoon even iets lager zetten... want ik ben natuurlijk ietsje langer dan de meeste kids zijn.
0: Oh, pas op, daar gaat hij. Ja, nee, het gaat goed, hoor.
1: Wie gaat er als eerst? Jesse, jij gaat als eerst? Ja, jawel, dat kan jij.
0: Ja, dus er werd om 12:15 al gevraagd hoe laat gaan we moppen trappen. Dus nou, hier is het moment. Oké, vertel.
3: Jantje kocht de ballon, de dikke mevrouw ook. De ballon knapte, de dikke mevrouw ook.
0: Oh, oh, oh.
1: En je had er nog een, hè? Die groene. Waar was dat ook weer?
0: Doen we die ook meteen
3: eventjes. Het gaat van een berg en het is heel snel.
0: Wacht even, het gaat van een berg en het is heel snel. Als je thuis weet, mag je naar de radio roepen en dan mag je gewoon zeggen wat het is.
1: En Jesse, hij was ook nog groen, toch?
3: Ja,
1: hij was ook nog groen. Dus...
0: Doe het nog een keer. Ik ben hem nou al kwijt.
3: Het is snel en het gaat heel snel van een berg.
1: En het is dus groen.
0: Het is, ik weet het niet. Ja, dan mag ik het zeggen.
3: Een skiwi.
1: Ah, was ook goed, ja.
0: Ja, die is wel goed, hè. Oké. Gaan we naar de volgende.
4: Jantje komt bij de bakker. Jantje vraagt, hebben jullie al konijnentaart? Nee, dat hebben we niet. Jantje komt de volgende dag weer bij de bakker en vraagt... Hebben jullie al weer worteltaart? Nee, hebben we niet. Volgende dag komt hij weer en vraagt hij... Hebben jullie worteltaart? Nee, dat hebben we nog steeds niet. De bakker zegt... Misschien moeten we wel een keer worteltaart gaan maken. Volgende dag komt hij bij de bakker. Vraagt hij... Hebben jullie nu eindelijk worteltaart? Zegt de bakker... ja, dat hebben we. Jantje zegt... Oké, maar dat wist ik eigenlijk helemaal niet.
0: Ja, wat is dat nou? Dan ga je het wel niet elke dag vragen hoe dat bij de bakken zit met die worteltaart. Maar goed.
1: Ja, dat was wel een hele goeie.
0: Gaan we naar de volgende. Oh, wacht even. Sorry, de frietjes worden hier achteruit ingereden. Aan de kant, de frietjes. Oh nee, hier zeggen ze patat trouwens.
1: Okay. Even wachten dat de auto verdwenen is, want anders hoor je dat alle piep door de moppen heen.
0: En, ja, hij is weg. Goed.
1: Ja, oké, nou, begin maar.
5: Jantje en haar oma lopen op de straat. Jantje vond een briefje van 5 euro. Jantje vroeg aan oma... Oma, mag ik dat briefje van 5 euro oppakken? Oma zegt... Nee, want alles wat op de grond ligt is vies. Ja. En een stukje verder vindt Jantje een briefje van 10. Jantje vraagt weer... Oma, mag ik misschien dat briefje van 10... Oma zegt, nee, want alles wat op de grond ligt, is vies. Een straatje verderop valt oma op de grond. Oma vraagt, Jantje, kan je me eventjes helpen om omhoog te komen? Jantje zegt, nee, want alles wat op de grond ligt, is vies.
0: Ik voelde hem al aankomen.
1: Ja, die is leuk, hè? Ja, ik vind het wat dat betreft hele leuke moppen. Maar Arnoud, dan moet je jouw lievelingsmop eigenlijk ook even doen, hè?
0: Ja, het is, oh ja, dat is een goeie. Het is groen. Het heeft een gewei en het huppelt door het bos. Wat is het? Het is groen, het heeft een gewei en het huppelt door het bos. Wat is het?
1: Wat zou het zijn? Ik zie iedereen hier allemaal heel moeilijk kijken, Arnoud. Ik denk dat je... Kun je een extra hint geven of kan dat niet? Mijn raadsel.
0: Ja, nee, maar dan verklap ik het. Oh, dat kan natuurlijk niet. Hè? Het is groen, het heeft een gewei en het huppelt door het bos. Zal ik het zeggen?
1: Ja.
0: Een dophertje.
1: Oh!
0: Hey, we gaan er heel even tussenuit. En we zijn zo weer terug naar één liedje. En natuurlijk, ja, hoe noemen we dat? De commerciële boodschappen. Natuurlijk, hè?
1: Ja, dus, we moeten even vertellen hoe leuk deze camping wel niet is, bijvoorbeeld.
0: Nou, blijf erbij, want we zijn hier nog de hele middag vanaf Camping Duinoord. En we gaan straks mensen blij maken met tickets voor het attractiepark Toverland. Want we hadden de hele week het ticketalarm. Op strandcamping Duinoord Ameland kampeer je in de duinen, direct aan zee en strand. Een plek waar rust, natuur en comfort samenkomen. Of je nu met je eigen tent, caravan of camper komt, kiest voor een glampingtent of liever overnacht in een chalet. Hier geniet je samen van buiten zijn, van de zee en alles wat Ameland zo bijzonder maakt. Ga naar campingduinoordameland.nl, ontdek de camping en boek snel. Wat is de leukste vakantie die jij ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
6: Is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ja, alles blijft eraan plakken. Dat zou je wel een beetje kunnen zeggen. Magnetic, dat is magnetisch. Je hoort de Bauza op de enige echte Hallo Kids Radio.nl. We zijn er altijd en overal waar internet is, daar zijn wij.
1: Ja, en het leuke is, normaal gesproken hebben we op dit tijdstip eigenlijk helemaal niet per se een gepresenteerd programma. Maar vandaag wel. En sterker nog, ook nog morgen. Want we zijn namelijk met Hallo Kids Radio in Ameland op een bijzondere camping. Namelijk strandcamping Duinoord. Ja. Die hebben zelfs een soort speciale privéroute richting het strand. Dat is handig, hè?
0: Ja, en nou zeg je dus, ja, op Ameland.
1: Oh nee, echt Arnoud, je moet het echt laten varen. Dat is echt gewoon klaar dit.
0: Ik raak echt in de war.
1: Ja, maar goed, maakt niet uit. Maakt niet uit.
0: Het is een schitterend eiland, daar zijn we het wel over eens. En we hebben berichtjes binnengekregen.
1: Ja, want kijk, wij zijn op een camping in Ameland. Alleen het leuke is, er zijn natuurlijk hartstikke veel luisteraars die kunnen luisteren vanuit thuis. Zo hadden we net al een oma die helemaal aan het luisteren was uit Zweden. Ik weet dat ook de ooms en tantes aan het luisteren waren van Jesse en Hanna, die net op de radio waren. En ik heb dus bijvoorbeeld nu een berichtje. Daar staan de groetjes vanaf de camping in de Achterhoek. Want daar zitten namelijk Hanne en Mine te luisteren. Dus ja, op die manier heb je eigenlijk overal als het ware wel luisteraars. Want inderdaad, overal waar internet is, zijn wij. Dus ook hier bij de camping in Ameland. Alleen, nou dacht ik even, kijk, het is toch wel een dingetje. Kijk, heel veel mensen gaan op vakantie. En de meesten gaan toch wel vaak naar een camping. Alleen, bij een camping kan je natuurlijk lekker slapen met een tent of met een caravan of in zo'n mooi huisje. Alleen dan zijn er een paar basisdingen die wel geregeld moeten worden. Kijk, normaal gesproken in je eigen huis heb je gewoon een badkamer, heb je de wc, heb je de douche, heb je de keuken, een mooie gevulde koelkast. Ja, je kan moeilijk de koelkast meesleuren op de camping. Ja, in de tent, ja, ik vind dat toch een gek idee.
0: Nou, ik heb hele bouwwerken gezien. Oh, ja? met een caravan,
1: waar.
0: Met een voortent, dan alweer voortent daarvoor.
1: Ja, we hebben zelfs mensen gezien die een tent op de auto hadden gebouwd. Ja, dat ook nog inderdaad op het dak.
0: Over de camping gesproken, ik geef je even de wandelmicrofoon. En misschien is het leuk om eens even over het eten te hebben. Ik zie hier een dame die zit lekker aan een ijsje te eten. Er worden frietjes gegeten. Maar wat eet je nou als je op de camping bent?
1: Bedoel je dan gewoon alleen avondeten of ontbijt? Of maakt dat niet uit?
0: Nee, dat maakt niet. Ik zie allemaal vingers omhoog gaan. Nou, oh, we gaan even het rijtje
1: af. Wat eten jullie wel eens op de camping?
2: Van alles en nog wat.
0: Van alles
1: ja,
0: en nog wat.
1: Ja, dat had je kunnen weten, hè, dat we dat antwoord hadden gekregen.
0: Ja.
1: Je gaat van. Maar dan heb ik dus een vraag, hè. Jullie gaan vandaag pannenkoeken eten. Hebben jullie dan iets van een keukentje of zo?
2: Nou, we zitten in een staancaravan. En daar hebben we gewoon een koelkast in. Dus dan kunnen we boodschappen doen. In de stad. En dan kunnen we wat boodschappen doen en kunnen we dan in de koelkast leggen.
1: Oké, okay, maar als je normaal gesproken pannenkoeken bakt, heb je natuurlijk een speciale pan nodig. Je hebt beslag nodig. Dat moet gemixt worden. Hebben jullie dat allemaal in de caravan?
2: Ja, we hebben een bank, twee kamers, we hebben stoelen. We proberen nu een bank te maken.
1: Het is eigenlijk gewoon een mini-huis, Arnoud. Ook gezellig, gezellig. Dus daar staat vanavond pannenkoek op het menu. Maar nou zag ik nog meer vingers. Dame hier aan deze kant. Wat gaan jullie vanavond eten? Weten jullie dat toevallig al?
3: Nee.
1: Ik ga het anders vragen. Wat zou je vanavond graag willen eten?
0: Goeie vraag.
3: Frietjes.
1: Oh, lekker. Frietjes. Ja, ze hebben hier een snackbar bij de camping. Ja. Dus het zou zomaar kunnen. Ja.
0: Frietjes staat hier niet op het menu, want er staat heel groot patat.
1: Dat is waar. Maar ja, eigenlijk
0: zit
1: is dat
0: noorden,
1: stiekem hetzelfde natuurlijk.
0: Het zit in het noorden van het land, hè?
1: Ja, dat is waar. Zeg maar, hoe werkt dat dan? Kunnen jullie dan wel frietjes bakken bij de tent? Of zou je de frietjes gaan halen? Kunnen jullie dat niet bakken in de tent?
3: Frietjes halen.
1: Frietjes halen. Ja, dat is toch onhandig om dan meteen een airfryer mee te nemen, hè, op een camping. Alhoewel, we weten dat luisteraars dat doen.
0: Nou, goed zo. Wij zijn Hallo Kids Radio. En we zeggen ook altijd, je moet gezond eten. Er moet ook wel een beetje groente gegeten worden, toch? Een beetje fruit.
1: Wacht even.
0: Wat is het?
1: Nee, maar dit is leuk. Kunnen jullie even een keer hard roepen wat jullie nou net zeiden?
2: Nou, frietjes is niet heel gezond, maar wij vinden het wel gezond om papa en mama over te halen. Omdat het van aardappel is gemaakt, dus dan halen mama en papa meestal over om frietjes te eten.
1: Dus?
2: Daarom eten we bijna elke vrijdag frietjes.
1: Hé, daar heb ik ook vrijdag frietjesdag.
0: Nou ja, maar Joni heeft letterlijk vrijdag frietjesdag.
1: Ja, elke vrijdag hebben wij vrijdag frietjesdag. Ik blijf er speciaal voor thuis, moet je nagaan.
0: Nou, ik vind
2: wij
0: het
2: ook. Alleen, bij sommige dagen dan zeggen we tegen mama en papa, we willen frietjes, want het is van aardappel gemaakt. Ja. Dus dan mag het toch? Oké, dat mag.
0: Oké, dat mag.
1: Ik vind dat toch wel een hele goeie. Ja,
0: precies. Ja, dat is waar. Weet je dan ook, jij weet er veel van, wat is het verschil tussen groente en fruit?
1: Oh, goed punt.
3: Gezond is en fruit niet.
0: Nou, dat is wel
1: dat
0: heel
1: mooi. Dat is volgens mij andersom hoor.
0: Ik heb een expert. We gaan eventjes luisteren naar Groenteman Gijs. Want die heeft het antwoord.
4: Mensen vragen me wel eens. Groenteman Gijs, wat is het verschil tussen groente en fruit nou eigenlijk? Wanneer is het groente? Wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel. Je bent er zo uit. Fruit smaakt zoet zoals de appel doet. Maar ook de paprika. Oh, dat is groente. Nou goed. Wanneer is het groente? Wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Fruit groeit aan een boom, zoals deze peer. En als de avocado, oh nou klopt het niet meer. Wanneer is het groente? Wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Groente moet je koken, fruit eet je rauw. En een komkommer, nou...

0: nou oké. Okay. Als jullie heel goed, ik hoorde net jou zeggen, ja, fruit is ongezond. Nou, dat is niet helemaal zo. Maar bijvoorbeeld een, ik zeg, wat is een avocado? Om meteen even met een moeilijke te beginnen. Is dat groente of is dat fruit?
1: Fruit?
0: Nee, volgens mij is een avocado groente. Ja, dat is een twijfelgeval. Ja,
1: geen idee.
0: Nou, laten we het anders zeggen. Wat is een appel? Dat is fruit, hè?
2: Fruit hoor ik.
0: Ja, dat is goed. En Marjoni, weet jij er nog eentje?
2: Nou, ja, tomaat blijft altijd een moeilijk ding. Wat is dat nou?
1: Groente.
2: Waarom is dat groente?
1: Nou, dat heb ik mijn vader en moeder wel zo zeggen.
0: dat zijn die vader en moeder van de aardappels, toch? Ja.
1: En mijn klasgenoten. Mijn klasgenoten eten soms wel eens tomaat. En dan vraag ik, wat is het nou helemaal? En dan zeggen ze, sommigen zeggen dan groente, maar sommigen ook weer fruit.
2: Ja, blijft altijd moeilijk, hè, met sommige stukjes. Maar aan de andere kant, zolang het maar lekker is, dan is het altijd goed, toch?
0: Dat is waar, dat is waar. Oh, laatste nog even. Wat is een banaan?
1: Fruit.
2: Ja. Die was makkelijk. Ah, veel te makkelijk.
0: Nou, oké. Gaan we even een liedje draaien over die

het liedje van de koningspelen. Ola, ole, ole. Dit is Hallo Kids Radio. Het is zaterdagmiddag live vanaf Camping Duinoord in Ameland. Op Ameland. We gaan het zo meteen vragen aan de grote baas hier. Dat is wel handig natuurlijk. Strandcamping is dat. We zitten hier vlak achter het strand. Gisteren ben ik even wezen kijken op het strand. Nou, samen met DJ Mayoni. Was hartstikke leuk om te zien. Daar gaan we straks ook even naartoe. Gaan we op de radio doen. We gaan nog tickets weggeven voor Toverland. Heb je meegedaan aan het attractiepark Ticketalarm, dan zou ik zeker blijven luisteren. En er komen leuke appjes binnen. Dit is een appje vanuit Noord-Holland. Dat is uit Schagen. En daar zit Iris te luisteren. En die vraagt om de zomer van Oya Lele van natuurlijk K3.

0: Nou, ja, dat snap ik heel goed. Vanuit Ameland maakten we even een heel klein uitstapje. Helemaal uit zuiden naar de Efteling in Kaatsheuvel. Wat wij zeggen, Marjoni?
1: Nou, ik zat te denken, ja, dat werd wel gevraagd. We hebben hier net al een hele hoop kinderen bij de microfoon gehad. Die vertelden vooral eigenlijk dat ze of in de camper sliepen of in zo'n speciaal huisje. Ja, wij hebben het een beetje anders getroffen. Ja, dat klinkt heel zielig eigenlijk wat ik nou zeg. Maar dat is niet per se waar. Maar kijk, wij zijn op een camping en morgen gaan we hier weer uitzenden. Dus dat betekent, we kunnen niet even terug naar huis.
0: Nee, we kunnen niet naar huis. Nou, hoe dat zit.
2: Hallo, Kids Radio.
0: Dat zit zo. We hebben allebei een tentje. En ja. Nee, maar dit is echt. Misschien kunnen jullie ons even helpen, want wij gaan dus kamperen. Ik heb nog nooit een tent opgezet.
1: Ja, maar er waren er een paar van jullie die hadden een tent, hè? Wie had er nou een tent? Je had een tent. Kom eens even hier.
0: Ja,
1: kom,
0: dat is wel even handig. Dan gaan we eens even kijken hoe.
1: Ja, je hebt het.
0: Gewoon even de basis van een tent opzetten. Want anders dan denk ik vanavond, ja, en nu?
1: Wat doe je als eerste als je een tent op moet zetten?
0: Wacht even, ik geef je even een koptelefoon. Dan hoor je even hoe dat op de radio klinkt.
1: Ja, dan hoor je jezelf terug.
0: Ja, dat is natuurlijk wel handig dat we hebben een koptelefoon zat. Dus ja, even kijken, daar gaan we.
1: Nee, maar vertel. Dus als je een tent opzet, wat doe je dan als eerst?
0: Ik geef jou ook even deze microfoon. Kijk, dan heeft iedereen geluid.
3: Je zet de tent op met... ja, ik weet niet hoe het heet.
1: Met stokken, met plakband, wat doen we?
3: Met die soort stokken die je in de grond kan zetten.
0: Oh ja, ja, slim.
3: En haring.
1: Oh, dan wacht, er zit hier ondertussen iemand mee te helpen. Wacht, ik ga even...
0: Oh, haringen.
1: Ik ga even met die microfoon even horen wat hier ook nog wordt gezegd.
0: Ja, wacht even, met die haringen, daar zet je natuurlijk de tent, die zet je mee vast.
3: Ja, ja. Maar dan doe je de touw bij de haring en dan doe je de... Dan doe je de tent... Dan trek je de tent omhoog en dan doe je de touw vast aan de tent.
0: Ja, maar als je dat dus niet zou doen, dan zou die tent zo de lucht in vliegen.
1: Ja, en hier bij Ameland waait het best wel hard.
0: Je hoort het wel een beetje, hè? Ja.
1: Als dan ineens die tent wegvliegt, vlak voordat je wil gaan slapen, is wel vervelend.
0: Ja, dat is niet handig.
1: Oké, dus dat is wat betreft tent. Slaap jij dan nu op een luchtbed?
3: Ja.
1: En hoe heb je dat gedaan? Heb je het met de mond opgeblazen, met een speciale pomp, automatisch misschien wel?
3: Pomp.
1: Met zo'n ding waar je met je voet op...
0: Marjoni, hebben wij... Wacht even. Heb jij een pomp ingepakt?
1: Goed punt.
0: Ik denk dat we even...
1: Weet kijken helemaal niet. Nou, we hebben de auto helemaal volgeladen.
0: Ja, in de... Volgens mij wel dingetjes liggen.
1: Ja, dat is waar. Je kan zelf een nieuwe tent kopen.
0: Anders moet ik dat allemaal zelf gaan opladen. Ja, dus... Wacht even, iemand gaat ze ermee bemoeien.
1: Wacht even, wat zei je nou?
4: Daar staat ook een fietspomp.
1: Kan je met een fietspomp je luchtbed opblazen? Kan dat?
4: Ja.
5: Ik denk het niet.
4: Ja.
1: Oh, ik hoor. Ja. Ik hoor hier ja en ik hoor daar nee. Dat gaat toch goed?
0: Oké. Nou, ik ben nog niet heel veel ver. Oké, maar goed. Stel dat we zover komen, dan staat de tent. Dan heb je natuurlijk een luchtbed. Dan ga je op een gegeven moment slapen. Maar goed, dan word je 's ochtends wakker. Dan vind ik het fijn om even te douchen. Kan dat hier? Dat kan toch? Ja.
4: Ja.
0: Oké.
4: Maar je hebt wel een pasje nodig.
0: Een pasje.
1: Een pasje. Oh jee, Arnoud, heb je al een pasje?
0: Marjoni, hebben wij een pasje?
1: Wij hebben wel een pasje voor de auto, maar nog niet voor de douche.
0: Nee, niet voor de douche. Oké. Nou, dus die moeten we...
1: Ik hoor, die kan je bij de receptie halen. Nou, dat is fijn.
0: Schrijf even mee. Pasje voor de douche dus. En dan kun je, denk ik, 10 minuten douchen of zo?
4: Nee, 5.
0: 5?
1: Vijf? Ja, maar wacht even. Ik heb hele lange haren. Hoe doe je dat dan in 5 minuten?
0: Ja, dan moet je een...
1: Dat kan toch helemaal niet?
4: Je kan met een andere douche en dan... Nee, doe je een handdoek bijvoorbeeld om je heen en dan...
1: Ze zeggen, ga maar gewoon een andere douche. Dan begin je eerst bij de ene en dan loop je daarna door naar de andere.
0: Ja, dan moet ik even oppassen. De grote baas van de camping staat ernaast. Hè? Dus
1: allemaal die denkt straks, jongens, dat is niet de bedoeling.
0: Nee, precies.
1: Nee, maar jij kan dus makkelijk binnen 5 minuten douchen.
4: Ja. En wat ik doe, dus douche af en toe op stop. Maar dat kan
1: wacht
4: nu
1: even.
4: Pas 1 minuut.
0: Oh, je kan hem op stop drukken.
1: Ik wou net zeggen, hoe werkt dat? Dus je doet hem af en toe een soort van op pauze zetten, de douche. Kan dat ook al?
4: Ja, de start stop douche.
1: En dat doe je op het moment dat je bijvoorbeeld zeep in je haren doet of zo?
4: Ja.
1: Aha,
0: dat is wel slim.
1: Ja, dan kun je natuurlijk wel die 5 minuten ietsje langer rekken. Ja. Maar is het dan niet hartstikke koud onder de douche? Als er geen water is?
0: Wel,
1: heb jij nog geen last van gehad, zo te horen?
0: Nee.
1: Nou, ja, goed, het is ook op zich best wel warm vandaag. Hè?
0: We gaan zometeen door met de campingtips, want die hebben we hard nodig. Dat hoor ik
1: absoluut.
0: Al.
1: Absoluut.

0: camping.
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Oh.

0: Kinderen voor kinderen bij Hallo Kids Radio. Dit is een liedje van vorig jaar, hè?
1: Ja, van de Koningsspelen, dat klopt.
0: Nou.
1: Ja.
0: Hey, een hele middag op camping Strand, camping Duinoord in Ameland. Ik zeg dan maar een keertje dat we... Ja, anders denk je, hey, wat is het opeens? Arnold en Mioni in het weekend op de radio.
1: Mm-hmm.
0: Dat klopt. Ik kreeg net ook al een berichtje. Gaat de wereld van Studio 100 wel door om 3 uur? Ja, dat gaat gewoon door zometeen.
1: Ja.
0: Dus daarna komen we nog even terug.
1: Ja.
0: Maar wij moeten nog bellen. Want we hebben de hele zomer lang het attractiepark Ticket Alarm. Maar voor iedereen die hier staat, je kunt eraan meedoen. Vanaf maandag kun je meedoen voor een nieuw attractiepark.
1: Mm-hmm.
0: En hoor je het alarm op de radio, dan moet je meteen even appen of een mailtje sturen.
1: Ja.
0: En dan maak je kans op tickets voor het attractiepark van die week.
1: Ja, want deze week was dus Toverland. En Arnold, als het goed is, ik zie je al met een telefoon in de handen. Gaan we dus nu iemand bellen, want er hebben superveel mensen meegedaan. Want tickets voor Toverland, dat wil natuurlijk iedereen hebben.
0: Nou, we gaan eens even kijken. Ja. De telefoonlijnen werken gewoon ook vanuit Ameland. Dat
1: handig,
0: weet ik zeker. Dus
1: dan
0: gaan we eens even kijken. Wacht even.
2: Kom maar lekker binnen dan.
1: Ondertussen zei daar wordt hier een algemene mededeling gegeven. Vanuit het animatieteam.
0: Wacht even, ik moet even op een eerder. Er kan wel eens een dienst mededeling.
1: Ja, dat krijg je als er ondertussen een algemene mededeling komt vanuit het animatieteam. Dus dat is gezellig, hè? Dat gaat gewoon allemaal door hier bij de camping. Ondertussen is DJ Arnold te druk bezig met de telefoon te regelen.
0: Oké, want we zijn live op de radio. Dat had deze meneer even niet in de gaten volgens mij.
1: Maar daar komt. We hebben natuurlijk geen lampjes in onze microfoon zitten. In de studio hebben we dat wel. Dan worden onze lampjes bij de microfoon worden dan rood. Maar dat hebben we natuurlijk nu niet.
0: Nee, dat is waar.
1: Ja.
0: Dan ga ik nu even bellen met het nummer wat ik...
1: Spannend. Niet vertellen, want het is 06. Want dan weet iedereen straks het telefoonnummer van papa of mama.
3: Dat is niet de bedoeling.
1: Nee, dat is niet de bedoeling inderdaad. Dat willen we niet. Ja, eens even kijken of...
0: Ik hoor
1: geluid.
0: Toen hoorde ik helemaal niks meer.
1: Oh jee, misschien is er al opgenomen. Ja, je zei dat die verbinding vanuit Ameland gewoon geregeld kon worden. Dus daar gaan we natuurlijk wel vanuit. Hè? Kijk, we bellen namelijk nu, dat kan ik alvast verklappen, met iemand die sowieso niet op Ameland is. Namelijk, die is op het vasteland. Ja, dus dan moeten we natuurlijk wel even een stukje zee over bellen. Ondertussen wordt de druk opnieuw het telefoonnummer ingetoetst. Want ja, dat kan, hè? Want als je helemaal in Ameland zit... Het zou me niks verbazen als ze hier af en toe wel eens last hebben van een verbinding... dat ze alleen maar met elkaar kunnen bellen en niet met iedereen op het vasteland. Want het zou me niks verbazen als hier in Ameland een hele hoop mensen wonen... die bijvoorbeeld misschien wel familie hebben op het vasteland. Dat ze af en toe elkaar bezoeken met de boot bijvoorbeeld. Hè? Ja, dan moet je ook af en toe kunnen bellen natuurlijk. Ja, waar sta je?
0: Nou ja, onze radioverbinding is uitstekend, maar het...
1: Oh, echt waar? Krijgen we dat nou? Dus de telefoonverbinding heeft er geen zin in? Oh,
0: heeft er gewoon geen zin in. Ik ga het nog even één keer proberen en dan...
1: Nog één keer dan. En anders doen we even een pauzeliedje. Ja, dat is ook leuk.
0: Dan gaan we even een pauzeliedje
1: draaien. Ja, dat vind ik ook. Ja, een pauzeliedje, ja.
0: Even kijken. Zo, daar heb ik hem.
1: Oké, want we hoorden namelijk net... Kijk, we horen wel geluid. Maar nu horen we niks meer. Alsof er een soort robotje in de telefoon zit. Hoor je dat?
0: Ja, dat is toch gek, hè?
1: Ja.
0: Even kijken. Volgens mij... Hallo, hebben we iemand aan de lijn?
1: Hallo.
0: Hallo. Even kijken. Dan gaan we het even zo doen.
4: Met Quinn.
1: Hallo, Quinn.
0: We hebben eindelijk verbinding.
1: Gelukkig, maar
4: hallo.
1: Je zou bijna denken dat het niet kan, hè?
0: Ja.
4: Ja, hallo.
1: Hallo. Hallo, Quinn. Zeg, wij wilden jou even bellen, want volgens mij heb je meegedaan met een prijs, toch?
4: Ja.
1: Ja, en Quinn, even voor ons is het natuurlijk belangrijk om te weten, hoeveel jaar ben jij?
4: 5.
1: Oké. En Quinn, heb jij nog broertjes of zusjes?
4: Broertje.
1: En hoe oud is jouw broertje?
4: 2.
1: Oh, zo, dat is wel. Dan ben jij dus ook wel een hele grote, stoere broer. Dat je dus nu hebt meegedaan met de prijsvraag. Ja, dat vind ik wel. Zeg, Quinn, wij hebben hier in de studio kaartjes liggen voor.
0: Wacht even. We zitten helemaal niet in de studio, Mayoni.
1: Ja, maar dit is.
0: Quinn, dit is leuk. Wij zijn nu op Ameland, op het eiland.
1: We hebben een soort mobiele studio, hè? Ja.
0: Ja. Maar we hebben dus wel tickets voor iemand. Die heel erg blij gaat worden volgens mij. En we hebben assistentie. Want wij kunnen vertellen, Quinn, dat...

0: Dat betekent dat die tickets voor Toverland voor jou zijn.
1: Yay! Zeg, Quinn, ik vroeg me alleen wel even af. Zijn jullie er eigenlijk ooit al eens geweest?
2: Lang geleden.
1: Lang geleden. Kan je er nog wat van herinneren, Quinn?
2: Weet je er nog wat van?
3: Ja, dat
2: weet je. Toverland.
1: Ja. Nou, dat is alleen maar handig, want dan kun je nu weer allemaal nieuwe herinneringen opbrengen bij dat leuke park. Want ja, Toverland is best wel groot, maar ik denk dat jij het hartstikke leuk vindt. Mama gaat het super leuk vinden. Jouw broertje zal het vast en zeker ook al heel erg leuk vinden.
0: Nou, hey, Quinn, nog een hele mooie dag. En de tickets komen naar jullie toe. Heel veel plezier namens ons, hè.
2: Dankjewel.
0: Doei. Nou, uiteindelijk toch nog gelukt. Ja, dat laat dan toch die telefoonlijn ons een beetje in de steek. Hè? Maar we hadden Quinn uiteindelijk aan de lijn. Mayoni, kun je alvast even een tipje van de sluier oplichten wat het park van volgende week is voor het attractiepark Ticketalarm?
1: Ja, dat kan ik. Want was namelijk het verhaal? We hebben daar ook kaartjes voor weggegeven in de nieuwsbrief. En daar deden zo onwijs veel mensen aan mee.
0: Klopt.
1: Dat ik dacht, weet je wat? We doen het even over. Dus, dat betekent, volgende week is het de beurt aan Juliana Toren.
0: Oh, leuk in Apeldoorn. Ja. Nou,

0: Dus,
1: trekker hoor ik net, sorry.
0: Trekker moet je inderdaad zeggen. Ik kreeg ook nog, ja, er komen best wel wat appjes binnen.
1: Ja.
0: Die van Jelte moet ik toch even voorlezen. Want ik,
1: wat staat erin dan?
0: Ik begon de uitzending met het eerste uur met het liedje van Fleming.
1: Ja, weet je ja, dat nog? Automatisch. Hebben we
0: en toen zei ik, nou, dan draai
1: leuk,
0: ik ja. even een liedje wat ik leuk vind. Samen met Tino Martin.
1: Ja.
0: Hartslag van de stad.
1: Hebben we ook gehad, ja.
0: Ja. Maar dat is natuurlijk niet van Fleming.
1: Wat?
0: Dit is van Mart Hoogkamer.
1: Oh, heb je...
2: ja, dat was...
0: Dat was
1: hem. Oh ja, oh ja.
0: Ja, ik hoorde opeens iedereen die zegt, ja, dat was het. Dus, nou, ook even rechtgezet, dankjewel voor de berichtjes.
1: Ja.
0: Ondertussen gaan we even kijken hoe het staat op de camping. Strandcamping Duinoord in Ameland.
1: Ik dacht, er staan hier een hele hoop kinderen. En toen dacht ik, ja, we hebben een hele hoop luisteraars die nu lekker zitten te luisteren naar de radio. Die ook op een camping zijn. Maar ja, wat maakt deze camping in Ameland dan zo leuk?
0: Ik vind het een goede vraag. Let's go.
1: Ja. Dus we gaan even, dame nummer 1. Wat is nou het allerleukste onderdeel van deze camping?
3: Nou, ik vind zelf de speeltuinen en het animatieteam en wat ze allemaal regelen, vind ik wel het leukste.
1: Oké, dat is wel op zich een best goed antwoord.
0: Maar Joni, daar komt een meneer voorbij. Zou die ook naar ons luisteren?
1: Die heeft een hele grote koptelefoon. Ik vraag me af, ik denk het niet.
0: Oh,
1: ik denk dat hij een andere radiozender aan heeft.
0: Dat mag natuurlijk.
1: Maar dat maakt niet uit. Oké, dus hier werd gezegd, animatieteam is leuk, speeltuinen zijn leuk. Wat vind jij het allerleukste van de camping hier?
4: Ik vind het circus het allerleukst.
1: Wacht even.
0: Hebben ze hier een circus?
4: Ja. Dan kun je ook zelf iets doen. En er is een act kan je zelf doen. Er is ook dan een circus show.
1: Maar wacht even, ik heb die hele circus set nog niet gezien. Waar is dat dan?
4: Hier.
1: Hier hoor ik, hier.
0: Oh, hier, dit.
1: Oh, waar we nu staan. Oh, ja, voor hetzelfde geld was er ergens op het terrein een verdwaalde circus tent of zo.
0: Ja,
4: dat is het niet.
0: Oh, dat
4: het is... Gewoon een beetje daar zo eigenlijk. Gewoon, daar staat dan gewoon een circus. Ja.
0: Het is een pop-up circus. Nee, aha, ja, ik snap het wel. Nee,
1: ja, ik vind het wel mooi, want het is je radio. Ze zeggen, ja, het is daar. Maar niemand die dat kan zien natuurlijk. Wij wel.
0: Nee, het is,
1: maar
0: als
1: ik snap
0: je,
1: het, ik snap het.
0: Ja, als je hier zeg maar linksaf gaat, dan even rechts. Dan weer een stukje door. En daar staat dan de circus tent.
1: Maar oké. Dus jij zegt circus het allerleukste. Wat heb je daar dan al geleerd van het circus?
4: Om in de doeken te hangen. En ook om op het touw te lopen.
1: Dat is wel moeilijk hoor, op zo'n heel dun touwtje. Ja, absoluut. Nou, dat klinkt ook als een heel leuk onderding hier van de camping. Maar dan heb ik hier nog iemand staan. Wat vond jij nou het allerleukste van de camping?
5: Ik vind de bingo's het leukste, want ze hadden ook nog midden in de zomer kerstbingo.
1: Dat is wel gek, hè?
0: Ja,
1: het is vandaag 25 graden.
0: Daarover gesproken. Ik zag het dus staan. Ik denk dat is een foutje. Maar dat is helemaal geen foutje. Midden in de zomer een kerstbingo. Maar zit je dan ook met je kerstmuts op en staan er dan kerstbomen?
5: Ze hebben wel lichtkerstbomen. Die staan dan een beetje rondgespreid. En de tafels zijn met kerstversiering versierd. En soms lopen ze langs met kersthaarbanden of kerstmutsen. En die mag je dan op je hoofd.
0: En draaien ze dan ook kerstmuziek?
5: Ja, dat is wel.
1: Maar nou is natuurlijk mijn allerbelangrijkste vraag. En met zo'n bingo, heb je al wat gewonnen?
5: Nee, nog niet.
0: Oh. Dat is jammer. Oh, de bingo is vanavond, hè? Ik heb de Bingo Master al gezien. En ik heb hem van zijn jasje getrokken. En ik heb gevraagd... hallo, wij zijn Arne Tomioni. We maken het hele weekend Radio Biri. Ja? Mogen wij meedoen met de bingo?
1: Ja, alleen nou eens even de vraag. Is dat dan vanavond de kerstbingo of is het een normale versie?
0: Nou, ik heb geen kerstspullen bij me, dus...
5: Het is bar en bingo. En er is ook nog normaal... Op andere dagen ook nog kinderbingo.
0: Ook nog.
1: Oh, dus dit is de grote mensenversie. Aha,
0: nou,
1: duidelijk.
0: We gaan even een liedje draaien. Dat gaat natuurlijk over de camping. Gaan we zo door.

0: Zo ja, maar dit is toch ook even een hit, zeg. Dan heb je die Lush Live, maar deze Midnight Sun doet het ook hartstikke goed. Zara Larsson hoorde je bij Hallo Kids Radio. Er komt hier... Wacht even. Wat komt er?
1: Komt ondertussen een tractor voorbij hier in Ameland. Die hebben ze ook nog.
0: Ja, natuurlijk hebben ze die.

0: Die zee, die hoor je hier ook flink, hè, als je op de camping bent.
1: Nou, jij vroeg gisteravond, wat hoor ik nou? Dat was de zee.
0: Nee, dat was vanochtend, Arno. Toen we aankwamen, toen vroeg ik inderdaad, ja, hoe zit dat nou? Is dat de wind? Want wind kan namelijk ook een flink geluid maken. Maar het was dus de zee. Ik denk, ja, dat kan je natuurlijk niet uitzetten.
1: Behoorlijk, inderdaad.
0: Ja.
1: We hebben natuurlijk straks tussen 3 en 4 de wereld van Studio 100.
0: Absoluut. Ja, heel leuk.
1: En dan zijn wij vanaf 4 uur zijn we weer daar.
0: Oh, daar komt de taxiservice. Ja, die is er. Ja. We staan buiten bij de camping. Dus er komen af en toe auto's voorbij. We staan bij een rotonde. We hebben alle hele bijzondere fietsen gezien. Dat je met z'n tweeën op zo'n fiets moet trappen, bijvoorbeeld. Ja, en af en toe komt er dan ook even een auto voorbij. In dit geval een grote taxibus.
1: Dat is waar. Ja. Na de wereld van Studio 100, dat is vanaf 4 uur, zijn we weer live hier vanaf de camping te beluisteren. Maar ik heb mijn platenkast nog klaarstaan.
0: Oh, ja. De platenkast van Arnoud.
1: Ja, dat vind ik altijd leuk. Een oud liedje. Het liedje wat ik ga draaien gaat over de zomer, natuurlijk. Aha. Summer in the City, oftewel Zomer in de Stad, van Joe Cocker. Dat liedje komt uit 1994.
0: Zo, dat is lang geleden.
1: Maar, ik moet even dit... Oh, wacht even. Nee,
0: wat ben je nou allemaal aan het doen, joh?
2: Het namaakalarm. Aangemaakt.
1: Maar wel leuk. Ja, ook weer zo'n gevalletje van...
0: De platenkast van Arnoud.
1: Het is een namaakliedje, want het origineel komt namelijk uit 1966. Oh. En dan is het van The Loving Spoonful.
0: Ik ken al die mensen niet, sorry. Ik denk dat iedereen hier die hier nu staat kijken, die zijn een stuk jonger dan ik ben. Die kennen het al helemaal niet.
1: Nee, dat is waar. Maar we doen het al heel lang op Hallo Kids Radio. En soms kan het zijn dat je zit te luisteren en je denkt, ja, maar dat vind ik een leuk liedje uit de platenkast van Arnoud.
0: Ja, een soort muzikale opvoeding eigenlijk.
1: Die ga ik gewoon zelf ook eens aanzetten of zo. Nou, dat zou zomaar kunnen met dit zomerse liedje, Marjoni. Want dit is een vrolijk liedje. Het gaat over de hitte. En het is vandaag warm in Nederland en op Ameland. Dit is Joe Cocker en Summer in the

0: warme temperaturen. En het wordt hier een beetje frisser worden weggeblazen. Maar ze hadden gewaarschuwd, op Ameland waait het altijd.
1: En er kwam net een meneer die zei... Hé, maar jullie zijn helemaal geen kidsradio. Want dat liedje, dat ken ik vanochtend toen ik klein was.
0: Nou, dat is
1: mooi, hè, hoe dat werkt.
0: Ja, maar dat was dus heel grappig als een meneer. En die
1: kwam met allemaal boodschappen, kwam die langslopen met brood. En dan weet ik wat hij allemaal bij had.
0: Ja, maar die kent het dus nog uit die oude versie van The Loving Spoonful. Wat ik net zat te vertellen. Hè? Dus die zei, nou goed
1: grappig,
0: zo.
1: Hè?
0: Die stak zijn duim omhoog. Ja, dat is goed, hè. Het is 2:02. We hebben nog één liedje. En dan gaan we even naar de wereld van Studio 100.
1: Ja.
0: Straks zijn we weer terug vanaf 4:00. Live op de radio. Ik moet zeggen, het campingleven ken ik eigenlijk helemaal niet. Maar
1: het is gezellig.
0: Het bevalt me wel, ja.
1: Het is gezellig.
0: Jullie ook, toch? Ja, er zit hier al. Het is mooi, het is radio, maar dan wordt er geknikt. Maar dat hoor je natuurlijk niet op de radio.
1: Nee, nog een keer. Is het leuk hier op de camping?
0: Ja!
1: Goed zo. Oké, gelukkig.
0: Ondertussen kwam er iemand die tikte even op mijn rug. Marjone, want er staan nog een paar tassen achter het gordijn. Of je die even weg wil halen.
1: Ja, dat klopt. Dus we willen namelijk alvast het podium opbouwen voor vanavond voor de bingomolen. Ja. En dan moeten wij onze spulletjes even weghalen.
0: Dat
1: dus
0: is
1: dat
0: waar.
1: Komt goed uit.
0: Dus zometeen de wereld van Studio 100. En vanaf 4:00 dus weer live vanaf de camping. Het campingleven. Het is alsof wij een vis in het water zijn.
1: Absoluut.
0: Nou.

0: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
0: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: Op strandcamping Duinoord Ameland kampeer je in de duinen, direct aan zee en strand. Een plek waar rust, natuur en comfort samenkomen. Of je nu met je eigen tent, caravan of camper komt, kiest voor een glampingtent of liever overnacht in een chalet. Hier geniet je samen van buiten zijn, van de zee en alles wat Ameland zo bijzonder maakt. Ga naar campingduinoordameland.nl, ontdek de camping en boek snel.
3: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
4: Wauw.
3: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de winkel.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
6: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
7: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
8: Hallo Kids Radio.
9: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
10: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
8: De wereld van Studio 100.
11: Artie Bartie.

0: De Gouden Raad van Piet Piraat. Onthoud goed deze heel belangrijke piratenles. Een piraat verstuurt zijn post altijd per fles.
1: Wij zijn K3. Luister elke dag van 3 tot 4 naar Hallo Kids Radio.

0: Vanavond, dit is het nieuws.
1: Vanavond is over de hele wereld een gigantisch feest losgebarsten.
0: Alle soldaten overal op aarde hebben de wapens neergelegd.
1: En er wordt muziek en dans gesignaleerd.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: chuck, lakkababoom, balakkaboom, chuck.
1: Steek maar allemaal jullie handen in de lucht en zwaai mee met het volgende liedje.
2: Ja. Oei, Marie, ik heb geen handen.
1: Maar zwaai dan met je oren.
2: Oh.

0: Marianne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
1: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen
2: met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
8: Hartie, Bartie.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer, na schooltijd, om 3 uur. Op strandcamping Duinoord-Ameland kampeer je in de duinen, direct aan zee en strand. Een plek waar rust, natuur en comfort samenkomen. Of je nu met je eigen tent, caravan of camper komt, kiest voor een glampingtent of liever overnacht in een chalet. Hier geniet je samen van buiten zijn, van de zee en alles wat Ameland zo bijzonder maakt. Ga naar campingduinoordameland.nl, ontdek de camping en boek snel.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.
3: Hallo Kids Radio.
2: Hallo Weekend.
4: Ja, hier zijn Zor, DJ Arnold en DJ Mayoni.
0: Ja, je raadt het nooit, maar we zijn er weer.
5: Ja, we zijn gewoon weer live vanaf Ameland.
2: Hallo Kids Radio.

0: we hebben net de wereld van Studio 100 gehad. Ook hier lekker beluisterd op Ameland. En nou, we zijn er de hele middag nog bij met leuke liedjes. Met prijsvragen en spelletjes. En wat gaan we nog meer doen, Marjoni?
1: Nou, ik heb hier al een paar luisteraars gezien met hele emmers vlakbij ons studio. Mee. We willen eens even weten wat zit er in die emmer.
0: Nou, zometeen komen ze hier op de radio. Live.

0: het waait hier een beetje. Nou staat, een beetje heel erg, ja. Nou staat de grote baas van de camping staat naast je. Die gaan we zo meteen over de radio horen.
1: Ja?
0: Maar ze zei dat tegen ons. Ja, het waait op Ameland natuurlijk. Dus zullen we een beetje gaan bewegen met z'n allen?
1: Ja, want ik heb wel kippenvel. En ik hoorde dat er een aantal anderen dat ook hadden. Dus dat vind ik wel een goed idee.
0: Nou, stel ik die vast eventjes aan. Ja.

0: heeft wel geholpen hoor. Mijn kippenvel is ietsje meer naar beneden gegaan. Want hier in Ameland, ja, daar waait het nou eenmaal best wel veel. En dat is natuurlijk logisch, want we zijn op een eiland. Ja, onze studio is op het vasteland, namelijk in Kaatsheuvel. Maar we hebben inmiddels geregeld dat de eigenaar van de camping, waar we dus nu zijn, de strandcamping Duinoord, dat we daar even wat aan kunnen vragen. Ondertussen wordt er druk ruzie gemaakt om wie nou de koptelefoon mag gebruiken, zie ik bij een aantal kinderen die hier staan. Zeg, ja, want ik heb dus iemand bij de microfoon staan. Dan zou je even vertellen, hoe heet de eigenaar van de camping?
1: Nou, ik ben geen eigenaar. We zijn van een stichting.
0: Oh,
1: maar
0: ja.
1: Ik mag hier wel ik mag hier de scepter draaien, zoals dat netjes
0: heet. Jij bent in dit geval wel dan dus de baas.
1: De baas, zeg maar. Ja. De baas van het geheel. Mijn naam is Huub Stikkelbroek.
0: Aha, Huub. Kijk, en Huub, hoe lang doe je dit al?
1: Ik zit hier nu voor het 7e seizoen.
0: Zo, dat is al best wel een tijdje.
1: Ja.
0: Ja, en die wind is dus normaal.
1: De wind waait elke dag hier en dat maakt het ook zo mooi. Want dat houdt ook in dat we daarom zulke mooie wolkenstructuren hier hebben.
0: Oh ja, inderdaad.
1: En als de zon ondergaat, dat het altijd de mooiste zonondergang is wat je kan vinden in Nederland.
0: Aha, dus eigenlijk als iemand een hele mooie zonsondergang wil zien, dan moet je eigenlijk gewoon zeggen, kom hierin, mooie vind je niet.
1: Inderdaad, mooie vind je het niet, nee.
0: Aha. Zeg, en wat zo'n camping op Ameland, ja, dat kan natuurlijk eigenlijk overal, een camping. Maar jullie camping is natuurlijk het allerleukste, hè?
1: Eén is het allerleukste en ligt hier ook het meest mooie langs de kust. Het ligt op een eiland, maar we zitten hier binnen 50 meter, hebben de zee.
0: Mm-hmm.
1: En binnen 150 meter hebben we de Waddenkust.
0: Aha, dus bij jullie kun je eigenlijk als het ware meteen gewoon lopen met een tasje en een handdoek. Je bent eigenlijk, nou ja, wat is het, drie stappen en je zit in het water.
1: Inderdaad, het is één duin over en je ligt in het water.
0: En dan ben jij natuurlijk wel de grote baas van deze camping, maar doe jij dat ook af en toe? Zo even een plons in de zee?
1: Ja, regelmatig. Maar want als je zo dichtbij zit, moet je toch gebruik maken van de zee.
0: Ja, dat is eigenlijk wel. Ja, dat vind ik ook inderdaad. Als je dan zo dichtbij bent, zou het toch gek zijn als je zegt, ja, ik hou niet zo van water.
1: Nee, inderdaad.
0: Nee. Zeg, en Huub, want het is natuurlijk een hele mooie camping. Nou zijn er natuurlijk heel veel luisteraars die nu luisteren, die bijvoorbeeld nu ook op vakantie zijn.
1: Ja.
0: Als ze naar volgend jaar willen komen,
1: dan moeten ze hier gewoon naartoe komen.
0: Ja.
1: We hebben het mooiste recreatieprogramma, de leukste mensen om ons heen. En het is hier gewoon altijd mooi weer.
0: Ja, alleen één klein ietsje-pietsje puntje natuurlijk.
1: Het waait.
0: Ja, plus er is een boot. Anders kon je hier niet komen.
1: Nee, maar dat maakt het juist zo mooi.
0: Ja,
1: als je
0: dat is
1: nou
0: ook
1: op de boot stapt, dan heb je al meteen vakantie.
0: Ja, ja.
1: En je ouders ook.
0: Ja, daar heb je wel een punt. Ja, want wij zijn inmiddels met Hallo Kids Radio natuurlijk ook op die boot geweest. Met onze auto. Vond Arnold een hele onderneming. Had dit nog nooit gedaan. Maar die boot, ja, die is voor jullie natuurlijk wel van levensbelang.
1: Die klopt. Het is voor ons van levensbelang.
0: En wat gebeurt er als hij die boot het dan niet doet?
1: En dan hebben we een uitdaging. Maar hij heeft het altijd nog gedaan.
0: Ja, dus jullie hebben geen helikopter hier stiekem ergens verspreid of zo?
1: Nee, dat niet. Nee. Maar mocht er echt wat zijn s'nachts, dan vliegt inderdaad de helikopter.
0: Ja, want dat vroeg ik me af. Want we zijn dus nu op een eiland. Normaal gesproken bij het vasteland heb je ambulances die kunnen rijden, brandweer die kunnen rijden. Hebben jullie dat hier ook op?
1: We hebben hier ook een brandweer, we hebben ook ambulances.
0: Ja?
1: Maar als er echt wat is, dan komt een helikopter.
0: Oh,
1: oké. Dat is eigenlijk een soort ambulancehelikopter.
0: Hebben jullie dat ooit al een keer gehad hier op de camping, dat je een helikopter moest laten landen?
1: Ja, die hebben we. En die landt dan inderdaad op een heel klein stukje grond.
0: Oh.
1: Die kan zelfs hiervoor landen.
0: Echt waar?
1: Op een klein stukje.
0: Zo hier waar onze studio staat?
1: Ja.
0: Oh, dat. Gewoon midden op de rotonde landen. Dat is dan wel weer een heel grappig gezicht. Ja, want inderdaad, kijk, als je op het vaste land bent, dan denk je daar misschien helemaal niet over na. Maar dat is natuurlijk hetzelfde als jullie hebben hier een supermarkt in de camping. Hoe werkt dat dan? Waar komt dat dan vandaan? Jullie hebben hier toch niet allemaal fabrieken staan
1: op
0: Ameland?
1: Dat moet dus altijd met de boot overkomen. Dus wat eigenlijk normaal is op de vaste wal, dat je altijd alles in bereik hebt, duurt dat bij ons minimaal 2 dagen.
0: Dus jullie croissantjes zijn een dag oud.
1: Nee, dat vind ik niet, want die maken we elke morgen vers.
0: Oh, phew. Nee, ja, ik dacht, ik ga het toch even vragen.
1: Ja,
0: ik bedoel, je weet het nooit. Als je dan de baas met een microfoon hebt, kun je dat toch even.
1: Alles vragen.
0: Alles vragen. Ja, want zo'n campingwinkel is natuurlijk wel van levensbelang. Helemaal als je anders naar het vasteland terug moet.
1: Ja, en daarom hebben we ook een hele mooie campingwinkel. En bakken we 's morgens lekker de broodjes.
0: Ja.
1: En 's avonds hebben we voor alles en we hebben lekkere pizza. Dus je kan hier alles halen.
0: Ja, we hebben de frietjes al geprobeerd. Die waren goed gekeurd.
1: Goed zo, gelukkig.
0: Alleen nou nog even die pizza natuurlijk.
1: Ja.
0: Zeg, Maar we houden je volgens mij wel van het werk af. Want volgens mij, het is natuurlijk nu hoogseizoen, dus je hebt het hartstikke druk. Ik hoorde de telefoon om de haafklap ringen.
1: Klopt, helemaal. Maar ik vind het wel heel leuk om even met jou gepraat te hebben.
0: Oh, gelukkig. Toch? Dat is ook zo. Ja, want er hebben natuurlijk hartstikke veel mensen dit nu gehoord. En ik weet zeker dat het gaat zorgen dat er een aantal denken die... Ja, oh, maar die camping die klinkt zo leuk. Daar wil ik volgend jaar ook heen. Dus waar moeten we ze dan eigenlijk naartoe sturen? Hebben we een website? Wat hebben we?
1: Dan hebben we een website. En dat is website campingduinoordameland.nl. En daar vind je alles op. En daar kan je ook al op reserveren voor volgend jaar. Kan je hier lekker je plekje uitzoeken. Dus helemaal top.
0: Ja, want het is een camping met dus een huisje, een tent, een caravan. Nog meer?
1: Een huisje, een tent, een caravan. En compleet ingerichte tenten.
0: Oh, dus dat kan, is helemaal handig.
1: En je kan dus met je eigen tent komen. Je kan met een camper komen. Eigenlijk alles, alles is mogelijk.
0: Ja, dus voor iedereen die nu zit te luisteren, net zoals Arnold en ik. Als je niet zo goed bent in een tent opzetten, dan hebben jullie dat gewoon eigenlijk al voor iedereen gedaan.
1: Die staat klaar, dus dan kom je van de boot af. Je legt je spulletjes neer en je duikt in één keer de Noordzee.
0: Ach, wat een luxe. Ja, ik denk dat de hele hoop papa's en mama's denken, dit klinkt als muziek in mijn oren. Absoluut. Nou, Huub, dankjewel dat je in ieder geval even bij de microfoon kon komen. Nou hebben we natuurlijk morgen nog een uitzending, dus... Het kan wel zijn dat we dit morgen nog een keer gaan doen dan, hè? Want dan hebben we natuurlijk weer andere mensen die luisteren. En misschien dat je dan nog iets anders kunt vertellen over wat jullie nog meer hebben meegemaakt. De speedboot die hier misschien heeft moeten varen of zoiets. Ik heb geen idee.
1: Ik ga er vanavond over nadenken en ik kom morgen even bij je terug.
0: Lijkt me een heel goed idee. Ik vond het hartstikke gezellig. Gaan wij ondertussen weer door met muziek over het strand.

0: We hadden net over het opzetten van de tent. Nou, feest in de tent, dat wordt het zeker. Iedereen komt er meteen weer bij. Maar ik vond dit dus wel leuk. Dat je, als je niet goed bent in het opzetten van tent, heb ik nu geleerd van Huub. Dan kun je dus ook een zeg maar in ieder geval regelen dat een kant-en-klare tent klaar staat.
1: Ja, dat is wel handig.
0: Ja, dat is wel handig. Oh, je hebt natuurlijk de wandelmicrofoon.
2: Ja, ik heb alvast de wandelmicrofoon gepakt. Want ik denk, anders zijn de dames met de hele grote emmer er vandoor. Ik wil toch even weten wat erin zit.
0: Ik wou net zeggen, de groetjescaravaan die staat klaar. Maar inderdaad, jullie waren twee dames die waren ons al heel trots aan het vertellen dat jullie van alles verzameld hebben. Wat is dat precies?
2: Ja, wacht. Ik ga even eerst bij 1, 2. Wat is jouw naam?
3: Ik heet Jody.
2: Jody en? Wat is jouw naam? Wordt even over nagedacht. Wil je vertellen hoe jouw zus heet?
3: Ja.
2: Aha, kijk eens aan. Oké, en jullie zijn dus vandaag naar het strand geweest?
3: Ja.
2: En doe eens even de deksel van de emmer open. Ja, en doe eens even flink schudden. Hoor je dat? Die zit gewoon bijna tot aan de bovenkant zit die helemaal vol. Want daar zitten volgens mij... Zo, het ruikt ook flink naar de zee. Er zitten allemaal schelpjes in. Hoe heb je dat dan gevonden op het strand?
3: Gewoon... Mama heeft me geholpen.
2: En was het dan op het plekje waar bijvoorbeeld allemaal droogzand was? Of was het daar juist heel erg nat?
3: Dat weet ik eigenlijk niet.
2: Er wordt allemaal gewezen naar de sandalen. Dus volgens mij hadden jullie ze wel nodig. Dan was het toch een beetje nat.
3: Ja.
2: Toch een beetje nat. En bij jou zit er heel veel in. Bij jou zat er ook veel in. We gaan die schelpen allemaal mee naar huis?
3: Ja.
2: En waar ga je ze dan later thuis?
3: Ja, in de tuin.
2: In de tuin. Aha, dat is wel leuk. Dan neem je een stukje Ameland mee naar huis. Want hebben jullie in de tuin ook een stukje strand? Of,
3: Nee, alleen maar modder.
2: Alleen maar modder. Aha, alleen maar modder. Ja, dan snap ik wel dat je denkt, dan heb ik wel even graag een stukje Ameland mee naar huis. Ik zie mama heel hard nee schudden dat niet waar is dat er alleen maar modder in de tuin is, Arnoud. Nou, oh en zand hoor ik. Oh, dan kun je toch nog een beetje doen. En plantjes toch wel? Klein beetje dan. Oké, gelukkig. Ja, nee, niet dat straks iedereen die nu denkt, die zit te luisteren, dat jullie een hele gekke tuin hebben natuurlijk. Dat moeten we inderdaad even oplossen. Maar jullie hebben dus een hele mooie tuin.
3: Ja.
2: Goed zo.
0: Nou, hallo Kids Radio live vanaf Strand Camping Duinoord in... daar heb ik het weer niet gevraagd aan Huub. Is het nou in of op Ameland? Gaan we zo nog even doen. Wij moeten straks ook nadenken. Het is bijna 5:30 over wat we gaan eten.
2: Oh,
0: we kunnen natuurlijk frietjes gaan eten. We kunnen pizza eten. Ik zag dat ze op de kaart ook lasagne hebben staan.
2: Oh, is ook lekker.
0: Nou, zeker.

0: Lekker hoor.
1: Lekker hapje.
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje. Jullie?

0: nog een keer.
1: Yeah.

0: om te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Ja, en dat vind ik ook. Lekker hapje, dat ging ook een beetje over de lasagne natuurlijk. Het liedje wat we net draaiden. Nou ja, ja, we moeten nog maar even gaan nadenken over wat we gaan eten vandaag. We moeten even terugkomen op het... is het nou op een eiland? Of vanaf een eiland? Of in een eiland?
4: We hadden inmiddels een mama gevonden. Die had het even opgezocht. En die zegt, het is altijd op een eiland.
3: Oké, dus
4: ja,
3: op...
4: volgens Wikipedia.
3: Goed zo, dan zeggen we dus op de uitzending... Op Ameland.
4: Ja, dat klopt. Ja.
3: Koosje, kom er eens even bij. Want ik heb net wat uitgedeeld, een kaartje. Toen zei wat moet ik ermee? Nou, daar staat informatie op over Hallo Kids Radio. Maar jij kan even heel goed vertellen aan iedereen die thuis zit... wat Hallo Kids Radio nou precies is. Daar ga je, Koosje.
5: Hallo Kids Radio is de online radio-uitzender voor gezinnen met kinderen in de leeftijd 10 tot en met... Leeftijd 10 tot en met 10 jaar. Bij ons hoor je de grootste hits van nu en de muziek voor en door de kids. Een belangrijke rol is weggelegd voor instructies met luisteraars. Wist je dat Hallo Kids Radio de enige ochtendshow heeft, speciaal voor kinderen? Nu, je wordt voor schooltijd wakker... Met DJ Arnold en DJ
3: Dat is een moeilijke naam.
5: Mayoni.
3: Ja.
5: Van 6 tot 9 uur. Luister je mee?
3: Nou, Koosje, wat heb je dat goed gedaan? Hey, ja, iedereen zat die ademloos te luisteren.
4: Absoluut.
3: Koosje, dan ga ik even aan jou vragen. We draaien de grootste hits, de leukste liedjes. Heb jij een liedje wat je heel erg leuk vindt?
5: Ik hou veel van Kinderen voor Kinderen. En daar ook het meeste van op de boerderij.
3: Dat is leuk.
4: Die is leuk.
3: Dat is, dat is niet het liedje van de koning spelen. Maar wat leuk dat je dat zegt. Want
4: die is ook niet een liedje wat vaak geroepen wordt. Dus dat is dan helemaal leuk inderdaad. Want die hebben we gewoon op de boerderij.
3: Ik ga hem nu eventjes erbij pakken. Want dat kan gewoon vanaf Ameland. Koosje, dan mag je hem even zelf aankondigen. Daar zeg je, dan komt hier op de boerderij van Kinderen voor Kinderen.
5: Op de boerderij van Kinderen voor Kinderen.

0: Ja. En als je dan opeens hier... Nou, stel je voor dat je de duinen loopt... en je ziet opeens een hele grote tijger of een leeuw... dan denk je ook...
1: Paniek!
0: Nee, dat kan natuurlijk niet.
2: Nee, dat zou niet moeten kunnen hier in Ameland. Volgens mij hebben ze op Ameland ook geen dierentuin. Zover ik weet.
0: Nee, ik zou dat niet te hard roepen. Je weet het maar nooit. Het kan... Nou goed, daar gaan we... We hebben een hele lijst met vragen. Maar we staan hier met luisteraars van Hallo Kids Radio... die bij de radioshow zijn. Mm-hmm. En we gaan even een spelletje doen, hè?
2: Ja, want dat zijn namelijk allemaal gasten van de camping. En Arnoud, nou zijn wij voor het eerst eigenlijk echt als het ware... een soort van aan het kamperen. In dit geval zelfs met Hallo Kids Radio. We hebben heel veel meegenomen. Alleen, ja, het is toch altijd een beetje moeilijk. Van, ja, wat moet je nou wel meenemen? Wat moet je nou niet meenemen? Dus ik zat te denken, even een soort korte, als het ware, spelletje of zo. Van, ik ga op reis en ik neem mee. Maar dan dus echt dingen die je dus echt niet moet vergeten als je naar de camping gaat.
0: Nou, ik vind het een...
3: Hallo Kids Radio.
0: Ik vind het een goeie. We gaan nu beginnen. Dus ik ga op vakantie en ik neem absoluut mee.
4: Ik ga op vakantie.
0: Oh, wacht even. Ik moet hem even aanzetten, ja.
4: Ik ga op vakantie en neem absoluut mee. Een tandenworstel.
0: Ja, heel goed.
2: Goeie.
0: Die moet je hebben. Die heb je elke dag nodig.
4: Ik ga op vakantie en ik neem mee een tandenborstel en zonnebrand.
0: Tandenborstel.
2: Ook een hele goede. Ja, we zijn hier toch bij het strand natuurlijk. Oké, tandenborstel, zonnebrand, ja? Kom op, het is deel 3. Dit is nog makkelijk. Straks wordt hij heel moeilijk.
0: Ja, dat denk ik ook.
4: Okay. Ik ga op reis en ik neem absoluut mee
2: mijn fiets. Je fiets? Oh, ja, inderdaad. Ik heb hier al heel veel mensen zien fietsen natuurlijk op Ameland. Oké, dus nog een keer. Ik ga op reis en ik neem mee. Dan doe ik ook even mee. Vind ik leuk. We hadden de tandenborstel al. We hadden de zonnebrand al. We hadden de fiets. Wat ik heel belangrijk vind als ik op vakantie ga en op de camping ben, is een wc-rol.
0: Hey, snap ik, ja. Dus die moet je meenemen.
2: Een wc-rol is best wel belangrijk. Nou, daar zitten hier allemaal mensen allemaal te lachen.
0: 1, 2, 3, 4. We gaan door.
2: Oké, nou ben jij weer.
4: Ik ga op vakantie en neem absoluut mee. Een tandenborstel, zonnebrand, een fiets, een wc-rol. Of een toiletrol, hoe je dat noemt. En tandpasta.
2: Ja. Hadden we nog niet gehad. Ja,
0: als je natuurlijk de tandenborstel hebt, dan moet je ook die tandpasta hebben.
2: Ja, dat is wel waar. Oké. Dan zitten we al op 5. Ben benieuwd hoor. Even kijken of jij het ook...
4: Ik ga op vakantie en ik neem absoluut mee.
2: Ja, wat was ik weer nummer 1? Wat was ik weer nummer 1?
4: Een tandenborstel. Zonnebrand. Een fiets. Het toiletrol, wc-rol of wc-rol. Tandpasta. En, hoe heet dat
0: nou weer? Ja, iets wat je zelf nu...
4: Onderbroeken.
0: Ja.
3: Hallo, Kids Radio.
0: Nou, we komen er wel.
2: Is ook wel. Nou zitten we al op nummer 7 of nummer 8, geloof ik. Nou wordt hij wel echt heel moeilijk, hoor.
0: Ja, ik ben benieuwd.
2: Oké,
0: doe je best.
4: Ik ga op reis en ik neem absoluut...

0: wat was dat ook alweer, nummer 5?
1: Dansstaan. Onderbroeken. En... mijn vader en moeder.
2: Ja, ja, ja.
0: Het is wel leuk als je die meeneemt inderdaad. Het zou okay. Jammer zijn als je die thuis laat.
2: Nou, maar Joni, jij bent...
0: Oké.
2: Doe je best, hè?
0: Ja, even kijken. Oké, ik ga vakantie en ik neem absoluut mee. Mijn tandenborstel, mijn zonnebrand, een fiets moet ik meenemen. WC-rol moet ik meenemen. Tandpasta moet ik meenemen. Wat komt daarna ook weer? Tandenpasta ook weer. Onderbroeken. Daarna wilden we graag dat papa en mama ook meegingen. En ik vind het ook heel belangrijk, als ik op vakantie dat ik meeneem, een handdoek. Ja, handdoek is wel belangrijk, ja.
2: Nou.
1: Ik ga vakantie nemen, absoluut mee. Een tandenborstel, zonnebrand, een fiets, een wc-rol, tandpasta, onderbroeken, mijn vader en moeder, een handdoek en een broertje of zusje.
0: Oh, is ook wel leuk. Ja, die mogen ook mee. Nou, zo, we zitten al op nummer 10. Dit is nummer 10. Ik ben benieuwd hoe snel we gaan vastlopen.
1: Ik ga vakantie en neem mee. Tandenborstel... tandpasta.
0: Is die een goede volgorde? Opnieuw. Opnieuw.
1: Tandenborstel.
0: Die was van jezelf.
1: Zonnebrand. Fiets.
2: Ja.
1: Fiets. Wc-papier.
3: Kidradio.
1: Tandpasta. Mijn ouders.
0: Oh, je mist erin.
1: Mijn vader en moeder.
0: Je mist erin.

0: was en ik neem mee.
1: Ja,
0: als absoluut mee. De tandenborstel. Zonnebrand. En ik kan het wel zelf hoor.
2: Ja, er werd uitgebreid uitgelegd.
3: Ik kan het heus wel zelf.
2: Ze deden alsof ze alsof je aan het fietsen was. Dus dat was, de hint.
3: We gaan door.
2: Ja.
0: Een fiets. Wc-papier. Wc-papier. Tandpasta. Onderbroeken. Mijn vader en moeder.

0: kleren. Ja, dat is ook wel een goeie. Zeg, Anna, dat was nummer 12 al. Ik vond hem wel knap. Ik denk dat we hem niet heel veel langer kunnen maken, hoor, dan dat.
1: Ja,
0: ik hoor, jawel.
1: Nou, de allerlaatste dan.
0: De allerlaatste. Nee, we kunnen het heus nog... Weet je wat? Ik weet het goed gemaakt. Onthoud dit, dat we nu waren bij afdeling kleren. Gaan we een liedje spelen. Zodat iedereen thuis ook lekker naar de muziek kan luisteren. Gaan jullie nog even door.
1: Ja, ik ga een liedje draaien. En je raadt het nooit. Ik kan het heus wel...

0: Zeg, hoe heet je ook weer?
1: Isabel.
0: Isabel die zei, ik kan het heus wel zelf. Nou ja, dan krijg je hem ook, hè. De geheugens zijn goed hier, hè? Dat
1: ja,
0: gaat goed.
1: Ik vind... Kijk, we zijn weliswaar helemaal op Ameland. Maar daar inderdaad kan iedereen heel goed meedoen met het spelletje. Want ik ken het ook wel van vroeger. Ik ga op reis en ik neem mee. Maar we waren inmiddels al op een gegeven moment bij item nummer 14. Ja, ik zou dat zelf toch niet zo makkelijk...
0: Nee, ik kon het er niet meer bij houden.
1: Ja,
0: dus,
1: ja, maar ik vind het wel goed, want de dames zijn daarna nog even doorgegaan. En volgens mij zaten ze op nog hoger.
0: Ah, dat is
1: inmiddels.
0: Hé, even tussen de haakjes. We zitten hier nog lekker live radio te maken vanuit Ameland. Vanaf Ameland. Nou goed, op Ameland. En straks gaan we een hapje eten. Vanavond, ja, ik vind het een belevenis, gaan wij meedoen aan de bingo hier.
1: Oh, even vingers. Wie gaat er ook allemaal meedoen? Oeh, dat zijn een hele hoop vingers.
0: Ja, ik vind dat zo leuk.
1: Ik kreeg te horen net van de meneer van de entertainment. Die zei, dit wordt de drukste bingo ooit.
0: Ze hebben de zaal hiernaast. Die gaat ook helemaal vol. Ze moeten extra boksen neerzetten. Ik heb de bingo master gezien. Dat is een leuke man. Dat is Michel. En die gaat dus straks gewoon...
1: Heb je ook de bingo machine gezien? Die hebben geen grote ding waar ze aan het draaien. Het is een hele soort box met een stekker en alles erin.
0: We hebben bij Hallo Kids Radio hebben we natuurlijk de bingo molen.
1: Ja, maar dat hebben ze hier niet. Hier hebben ze een hele cabine.
0: Nou goed.
2: De platenkast van Arnoud.
1: Misschien mogen we hem een keertje lenen. Dan moeten we even vragen.
0: Ja, dan moeten we straks eventjes checken bij Michel. De platenkast. Ja, oude liedjes van vroeger. Het had niet beter gekund. Hè. Straks kwam er meneer voorbij die zei... Wat leuk dat jullie ook in dit geval Joe Cocker draaien met Summer in the City.
1: Ja.
0: Oude liedjes. En die haal ik dan even uit mijn platenkast. Ik stof ze een beetje af. En in dit geval gaan we terug naar 19. Let op. 66.
1: Zo, dat is wel heel erg lang geleden.
0: Isabel, hoe lang is dat geleden?
1: Oh, even rekenen. Moeilijke vraag.
0: Ja, ik geef jou de microfoon.
1: Daar wordt even over nagedacht.
0: We zitten
1: nu in 2026.
0: Ja,
3: en hoeveel was het?
0: 1966.
3: 1966.
0: Dus het is een rond getal.
1: Even vertellen.
3: 66.
0: 10 jaar geleden, 20 jaar geleden, 30 jaar geleden.
1: Daar wordt even overlegd.
3: Ik denk...
1: Ja, weet iemand anders het misschien? Kan ook. Dus nog een keer. Waar zit je tussen te twijfelen? Tussen welke getallen?
3: 60 jaar.
0: Ja! Nou, wat goed, Isabel. Ja. Dat heb je goed gedaan. Nou, jullie kunnen niet alleen goed onthouden, maar ook goed rekenen. Dit liedje is 60 jaar oud. Ik kan het me niet voorstellen. Het is van Cliff Richard. En als thema heb ik natuurlijk een beetje gekozen de zomer en de zon. Dit is, ik neem je mee op de Summer Holiday.

0: Ja, dit was ook een gevalletje van ik ga op vakantie en ik neem mee een fietsje.
1: Ja, inderdaad. Appie Krap heeft dat wel gedaan. Zeg, Arnoud, nou is de uitzending bijna klaar vanaf Ameland.
0: Ja, voor vandaag, hè?
1: Vandaag.
0: Ja, morgen
1: zouden we komen we inderdaad weer terug. Maar er werden hier nog heel veel vragen gesteld van oké, maar wat gaan we dan als allerlaatste doen?
0: Ja.
1: Dus toen heb ik gewoon heel simpel gevraagd, wat wil je doen? En toen werden ze door best wel een aantal in koor gezegd, dan willen we nog even graag een liedje zingen.
0: Nou, dat kan en ik weet inmiddels welke het is. Ja. En ik ga er niet te veel over zeggen, want het is een hele bekende. Het is dat ene liedje over dat stukje fruit. Niet de appel, niet de meloen, niet de citroen, niet de peer, maar de banaan.
1: Ja, daar kan ook een microfoon zijn. Al klaar voor.

0: Bitch, ben je, wat ben je aan het doen? Ben je wel op een knopje aan het drukken? Och jee, dat krijg je natuurlijk als je je koptelefoon afzet.
1: Ik weet niet wat er is gebeurd. Hij is de hele mei gisteren goed gegaan. En,
0: opeens... Dan druk je op één verkeerd knopje en dan gaat er niks
1: fout. Ho, ho, ho.
0: En jij zit achter de knopjes vandaag, hè?
1: Ja, misschien was het wel gewoon de wind, hè? Dus,
0: oh ja, natuurlijk.
1: Ik weet niet hoe het komt. Wel een leuk liedje trouwens, want die was aangevraagd. Had ik al klaargezet. Magnetic. Maar dan gaan we het gewoon even opnieuw proberen. Want de dames zaten er net lekker in. Met dat heerlijke liedje over de banaan. Ik zet hem gewoon nog een keertje aan de banaan. Daar gaat hij weer, hoor. Ja.

0: Ja! Goed gedaan, zeg. Jodie, kun jij weer de koptelefoon weer eventjes pakken? Want ik moet er even van bij komen.
1: Ja, het is wel leuk natuurlijk om te doen, hè, met zo'n karaoke microfoon. Ook al denkt misschien de helft van de camping, wat zijn ze daaraan doen, joh?
0: Ja, dat dacht ik ook. Nou, het is 5 uur. We zijn inmiddels al vanaf een uurtje of 1 zijn we bezig op de camping. Morgen dan wordt het iets minder weer. Dan gaat het misschien wel een beetje regenen. Maar dan wordt het ook nog wat drukker. Dus ja, of we op deze plek zijn of binnen, nou, dat zien we dan wel eventjes.
1: Ja, want het is wel goed om erbij te zeggen. We kregen een vraag vanuit de Hallo Kids radio telefoon.
0: Ja, je moet even naar die microfoon.
1: Kregen we de vraag, ja, zijn jullie dan morgen op dezelfde camping of ben je morgen op een andere camping in Ameland? Dat is natuurlijk een goede vraag.
0: Nou, we hadden eigenlijk bedacht dat we op Zuid zouden staan. Dat is helemaal die kant op bij de tenten.
1: Ah, ja.
0: Maar qua weer moeten we even kijken. Ik denk dat dat gewoon op deze plek wordt.
1: Ja, maar het is dus inderdaad wel dezelfde camping. Dus we zijn nog vandaag, nou ja, straks gaan we natuurlijk even ons spulletjes opruimen. En morgen zijn we ook weer op strandcamping Duinoord.
0: Dat is zeker waar. Vanaf 1 uur. Maak er een mooie avond van. Gaan wij ons dus even bingo. En dan melden wij ons morgen weer op de leukste zender speciaal voor jou. Hallo Kids Radio. Vanaf 1 uur.
1: Tot morgen.
2: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan.
3: Yeah!
4: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
2: Dichterbij dan je denkt.
4: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
5: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
6: Op strandcamping Duinoord Ameland kampeer je in de duinen, direct aan zee en strand. Een plek waar rust, natuur en comfort samenkomen. Of je nu met je eigen tent, caravan of camper komt, kiest voor een glampingtent of liever overnacht in een chalet. Hier geniet je samen van buiten zijn, van de zee en alles wat Ameland zo bijzonder maakt. Ga naar campingduinoordameland.nl, ontdek de camping en boek snel. Wat is de leukste vakantie die jij ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman Juan en Sian.
3: Ik ben de Weerman

0: hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw!
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Nou, dat scheelt.
1: Hey, ik ben DJ Arnoud.
2: En ik ben DJ Mayoni.
1: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
2: Met het programma Opstaan.
3: Kom ik nog thuis of ben ik in slapen?
2: Opstaan.
1: Met de leukste liedjes.
2: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
1: En de geheime prijsvraag.
2: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
1: Elke schooldag, 's ochtends van 6.

0: Hans en Grietje.
1: In een heel groot bos woonde eens een arme houthakker met zijn vrouw en twee kinderen. De jongen heette Hans en het meisje heette Grietje. Er was niet elke dag genoeg eten voor hen allemaal. En al helemaal geen snoep. En zeker niet toen alles maar duurder en duurder werd.
2: Vrouw, we moeten iets verzinnen. Ik kan het niet aanzien, die magere gezichtjes van die kinderen.
3: Ik heb wel een idee, maar het is niet zo leuk. We brengen ze morgen naar het bos. We geven ze een flink stuk brood mee waarmee ze kunnen doen tot de avond. Ik weet zeker dat ze door mensen gevonden worden die dan medelijden krijgen en goed voor onze kinderen zullen zorgen. En anders is er in het bos meer eten te vinden dan hier in dit huis.
2: Wat is dat nou voor een belachelijk idee? Dat doe je je eigen kinderen toch niet aan?
3: Nou, weet jij dan hoe we aan eten komen?
2: Ach!
3: Wil je liever dat ze verhongeren?
2: Nee, natuurlijk niet!
1: Maar de man kon kletsen wat hij wilde. Het gebeurde toch zoals moeder het zei. De vrouw van de houthakker was niet de echte moeder van Hans en Grietje en hield niet zo van kinderen.
4: Hoorde je wat mama zei?
3: Hè? Wat? Oh, ik sliep al bijna.
4: Papa brengt ons morgen naar het bos en laat ons daar dan alleen achter. Dat kan toch niet? Daar komt niks van in. Ik ga wat bedenken om de weg terug te vinden. We strooien steentjes uit de tuin. Als ze slapen, ga ik stiekem naar buiten om de steentjes te halen uit de tuin. Die laat ik dan morgen hier en daar vallen en dan lopen we gewoon weer terug.
3: Ik heb zo'n erge honger, maar ik ga toch proberen te slapen. Goedemorgen, kinderen. Opstaan. Jullie gaan vandaag met papa mee hout sprokkelen. Hoppatee, eruit.
4: Psst, Grietje. Als jij nou voor mij loopt, laat ik telkens een steentje vallen.
3: Oké.
2: Zo, kinderen. We zijn nu midden in het bos, dus begin maar met hout sprokkelen. Ik kom straks kijken of jullie genoeg hebben.
1: Na een poos lag er een hele berg takken en gingen Hans en Grietje zitten wachten tot hun vader terugkwam. Maar uren later was hij er nog steeds niet.
4: Ik heb honger. Ik eet mijn brood vast op. Jij?
3: Ja. Sorry, maar ik heb het stiekem al opgegeten.
4: Oh, sufferd. Dat was niet slim van je. Kom, dan lopen we weer terug naar huis met het hout. Volg mij maar, ik zie waar de steentjes liggen.
1: Laat, heel laat kwamen ze bij hun huisje aan. Het was al donker buiten.
3: Hé? Maar waar waren jullie nou? We waren doodongerust. Nou, schiet op. Ga nu maar naar je kamer.
2: Net goed, vrouw. Ik vond het toch al een slecht plan. Ik ben blij dat ze terug zijn.
3: Er is anders niks veranderd. Want we hebben nog steeds geen eten. Dus jij gaat gewoon morgen nog een keer. Maar doe dan eens een keertje iets goed. Breng ze verder het bos in. Psst, Grietje.
4: Morgen weer hetzelfde verhaal.
3: Sst. Ik ben moe.

0: volgende dag ging het precies zoals de vorige dag. Ook die avond kwamen Hans en Grietje weer naar huis. Moeder had het plan inmiddels opgegeven. Voorlopig. De dagen daarop was alles eigenlijk weer zoals altijd. Vader ging hout hakken, moeder gaf Hans en Grietje de opdracht om de was te doen en er was geen eten. Laat staan snoep. Tot op een middag.
1: Jongens, kom, we gaan nog even naar het bos. Kijken of we paddenstoelen en bessen kunnen vinden voor het eten vanavond.
2: Grietje, wat nu? Ik heb geen tijd meer om steentjes te pakken. Bedenk iets, snel.
1: Help! Ik heb geen idee, alleen... Dan... Het stuk brood. Het stuk brood. We verkruimelen het stuk brood en laten de kruimels achter ons vallen.
0: Dat had ook best gekund als vogels en muisjes geen broodkruimels aten. Maar dat doen ze dus wel. En daarom konden Hans en Grietje die avond niet meer terug naar huis. Ze zochten in het mos en tussen de blaadjes, maar ze vonden geen kruimeltjes. Zonder dat ze er erg in hadden, liepen ze dieper en dieper het bos in. Grietje was doodmoe en huilde aan één stuk door.
1: Ik mis papa en mama zo. Het kan me niet eens meer schelen dat ik honger heb. Als ik maar weer eens naar huis zou mogen.
2: Ik zou er alles voor over hebben om weer terug te kunnen. Kijk, daar! Licht! Het is een klein huisje. Gelukkig, alles beter dan een nacht in het koude bos. Kom Grietje, we gaan erheen.
1: Oh, kijk nou Hans, het huisje is gemaakt van koek en snoep. Oh, wat lekker en wat mooi. Kijk, de muren zijn gemaakt van koek en de deurbel is een lolly. Alles is van marsepein gemaakt en overal waar ik kijk zie ik spekjes en droppen zuurtjes. Oh, hè? De dakpannen zijn pannenkoeken.
2: Lekker. Ik heb van mijn leven nog niet zoveel lekkers op. Hier, proef eens een stuk van het raampje. Dat is van suiker. Geweldig, een limonadefontein. Ik had net een reuze dorst.
0: Even waren ze alle ellende en zelfs hun vader en moeder vergeten. Maar toen nam Grietje een hap van de deurlollybel. Of deurbellolly, zoals je wilt. Er klonk in het stille huisje een harde bel.
3: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?
0: Aan de deur verscheen een oud, rimpelig vrouwtje met een brilletje op haar neus. Hans en Grietje schrokken zich een hoedje en wisten niet of ze moesten rennen of uitleggen aan de vrouw dat ze al dagen niet gegeten hadden.
3: Zo, lieve kinderen. Oh, wie heeft jullie hier gebracht? Kom toch binnen. Daar is het zo lekker warm. Oh, en ik heb twee heerlijke zachte bedjes voor jullie klaarstaan. Oh, jullie zullen wel moe zijn, arme schatten.

0: Je begrijpt dat de heks niet zo lief was in het echt. Ja, zo gaat het nou eenmaal niet in sprookjes. Ze hield eigenlijk helemaal niet van kinderen. Want die snoepte alleen maar van haar huis. En verder deden ze niets. Maar ze lustte wel graag kindjes. Voor het middageten. Of 's avonds voor het slapen gaan. Natuurlijk wisten Hans en Grietje dat toen nog niet. En dus gingen ze mee naar binnen. Even later lagen ze heerlijk te slapen in de zachte bedjes. Helaas zou er de volgende ochtend veel veranderd zijn.
1: Hohoho, dat wordt lekker smullen. Eerst maar eens even dat magere jochie in het hok in de tuin zetten. En lekker vetpesten. Hé, hey, luie meid, ga jij eens even snel water halen. Ik heb je broer vastgezet in het hok waar hij thuis hoort. Daar mest ik hem lekker vet, totdat ik hem kan opeten. Oh ja, en zoek mijn bril, hè. Zonder bril ben ik nergens. Zo blind als een mol.
0: In de dagen die volgden kreeg Hans heerlijk eten. Maar Grietje kreeg alleen maar botjes en schilletjes. Elke morgen als Grietje water ging halen, kletste ze even met haar broer. De bril van de heks had ze gevonden, maar stiekem in haar jurk gestopt. En elke morgen liep de heks naar het hok om te voelen of Hans al dik genoeg was om op te eten. Hans stak dan een takje door de tralies. En omdat de heks nog steeds haar bril niet had, dacht ze dat hij nog steeds mager was. Tot ze er op een dag helemaal genoeg van had.
1: Kan me helemaal niks schelen dat je broer nog zo mager is als een lat. Morgen, ik zeg je, morgen ga ik hem opeten. Maar eerst ga ik nog maar eens even een lekkere taart bakken, hè? Als een beetje extra dik maken voor je broer. Nou, vooruit, Kreng. Steek die oven eens aan. Nou, vooruit. Kom op. Steek die oven eens aan.
0: Grietjes tranen met tuiten konden niets aan haar plan veranderen. Snel liep ze naar Hans om het slechte nieuws te vertellen. Daarna liep Grietje naar de oven en keek angstig in het grote zwarte gat.
1: Vooruit nou, snel een beetje. Steek die oven aan. Ja, dat gaat toch niet vanzelf? Daar moet je een zwavelstokje bij houden, dom wicht.
2: Maar hoe werkt dat dan? Ik kan er toch niet inkruipen? Dat gat is veel te klein en hoe moet dat met zo'n zwavelstokje?
1: Oh, ga toch eens opzij, tuttenbel. Ik moet ook alles voordoen. Kijk goed wat ik doe. Kijk, zo doe je dat.
0: Grietje had vliegensvlug een plannetje bedacht en liet de heks zelf in de oven kruipen. Snel gaf ze de heks een duw en gooide ze het deurtje dicht. En daar zat dan de heks. Ze kon er niet meer uit.
1: Oeh, jij bent toch dommer dan dom? Doe die deur open. Oh nee.
2: Hans, we zijn gered. Kom er maar uit. We gaan terug naar huis.
0: Hans en Grietje namen al het snoepgoed wat ze konden dragen mee naar huis. Van het huisje was niet veel meer over. En onder het bed van de heks vonden ze ook nog een zak vol met goud, parels en edelstenen. En ook die propten ze in hun zakken, zoveel ze konden.
3: En nu naar huis.
2: Maar hoe? We weten de weg niet.
0: En daar kwamen ineens in een grote zwerm honderden vogeltjes uit het bos, kwetterend en tjilpend, alsof ze wilden zeggen: wij hebben toen jullie broodkruimeltjes opgegeten, maar nu zullen we het goed maken. Wat een gezelschap. Koolmezen, mussen, vinken, roodborstjes, alles fladderde door elkaar. En als een grote, bontgekleurde wolk vlogen ze voor de kinderen uit om hun de weg te wijzen. Na een paar uur lopen begonnen Hans en Grietje de bomen en struiken weer te herkennen. En ja hoor.
3: Ja, daar is ons huis!
0: Hans nam Grietje bij de hand en rende naar hun huis. De houthakker huilde tranen van geluk. Hij had geen rustig moment meer gekend sinds hij zijn kinderen in het bos had achtergelaten. Dag en nacht had hij op een stoel bij het raam gezeten, verdrietig en beschaamd. Zijn vrouw had haar spullen gepakt en was kwaad weggelopen omdat hij sinds die dag geen woord meer tegen haar gesproken had. Die avond ging iedereen tevreden slapen. Blij dat ze allemaal weer thuis waren. Zo ging het nog vele jaren verder. Honger hadden ze niet meer. Geld hadden ze genoeg. Zeker voor snoep. En wat er ook gebeurde, nooit zou de houthakker zijn kinderen meer alleen in het bos achterlaten.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: Jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
1: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: jullie waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: De kleine zeemeermin. Op de bodem van de oceaan stond een sprookjespaleis. Het was gemaakt van koraal in alle kleuren van de regenboog. Het dak was bezet met parels die fonkelden in het licht. En daaromheen lag een schitterende tuin, vol met planten en anemonen in de prachtigste kleuren. Te midden van al dat moois zat een kleine zeemeermin. Ze heette Arinde.
1: Iedereen vindt het hier beneden zo mooi, maar boven het water is alles zoveel mooier. Want daar schijnt de zon. Wat zou ik de wereld boven water graag willen zien?
0: Je zult nog een jaartje moeten wachten, mijn lieve kind.
1: Maar zeemeer, oma.
0: Je kent de wet.
1: Altijd weer die stomme onderwaterwet. Waarom nou toch? Al mijn zusjes zijn al geweest, maar ik moet wachten.
2: Dat is toch logisch? Wij zijn ouder dan jij.
0: De vijf zusjes van de kleine Arinde kwamen net voorbij gezwommen op weg naar het paleis.
3: Oh, het wordt allemaal zo overschat. Op het land krijg je een droge huid en enge rimpels.
4: Precies. Hier beneden zitten we veel beter. Want niets is zo vochtinbrengend als... ja, als vocht.
1: Maar de zon moet prachtig zijn. En dan die dingen waar de mensen in wonen en wat ze allemaal kunnen doen wat wij niet kunnen. Zoals met die, je weet wel, dingen die...
0: Benen, lieve kind. Je bedoelt dat mensen benen hebben in plaats van een vissenstaart.
1: Ja, benen!
0: Ja. Nou, volgens mij wordt het tijd om naar binnen te gaan. Ga je mee? De tijd verstreek. En op een mooie dag in mei werd Arinde 16 jaar. Het was groot feest in het onderwaterrijk. Iedereen was blij. Maar niemand was zo blij als Arinde zelf.
1: Joehoe, joepie, het is zover. Vandaag mag ik eindelijk naar boven. Oh.
0: Ah. Ho, ho, ho, ho, ho. Rustig aan, mijn kind.
1: Sorry, zeemeer oma, maar vandaag is het zover. Vandaag mag ik naar boven.
5: Ja, lieverd, maar pas als het donker is, hè, boven water. Want je wilt toch niet dat de hele wereld je ziet? Mensen geloven niet meer in zeemeerminnen.

0: Later die dag, toen het begon te schemeren, zwaaide haar zusjes samen met haar vader, moeder, grootmoeder en de hele hofhouding Arinde uit.
1: Nou, dag
2: zusje!
0: Ze zwom zo hard ze kon naar boven.
3: Eindelijk!
0: Ze keek om zich heen en zag in de verte een schip.
3: Wat is dat voor ding?
0: Ze zwom zo snel als ze kon naar het schip toe en zag allemaal mensen op het dek.
4: Lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria.
1: Hoera!
5: Mannen, vandaag vieren we de verjaardag van onze prins en kapitein in de dop.
1: Dankjewel, kapitein. Ja, voordat u het weet, sta ik inderdaad achter het roer.
5: Ja, maar zover is het nog niet.
3: Oh, wat een knappe man. Die zwarte haren en die groene ogen. Wat is hij mooi. En hij is een prins,
0: zwijmelde Arinde. Maar net toen de prins voor de grap aan het roer wilde draaien, begon het te waaien.
1: Waar komt die storm opeens vandaan?
5: Weet ik het. Maar zo'n storm betekent in elk geval weinig goeds.
0: De kapitein duwde de prins opzij en sloeg het roer om. Het schip keerde en de zeilen bolden in de wind. Het begon te regenen. De schemer vervaagde naar duister en aan de lucht verschenen bliksemflitsen. Het schip werd geraakt door de bliksem en met een donderklap brak het in tweeën. Ze dook onder water en zocht naar de prins.
3: Waar is hij nou? Oh, daar!
0: Ze zwom naar hem toe, pakte hem vast en trok hem boven water, zodat hij adem kon halen. Met de prins in haar armen zwom ze naar het goudgele strand.
3: Zo, hier ben je veilig.
0: Voorzichtig veegde ze de haren uit zijn gezicht en neuriede een prachtige melodie.
3: Na,

0: Oh, ik zou er alles voor over hebben om één dag op het land te mogen leven. Om één dag met jou hand in hand te mogen lopen.
1: Maar toen de prins met zijn ogen begon te knipperen, dook ze snel de zee in

0: gingen weken voorbij en de kleine zeemeermin was stil. Zo stil dat iedereen zich zorgen begon te maken. Maar Arinde wilde niemand vertellen wat er aan de hand was. En zelfs als haar zusjes vroegen:
1: Arinde, kom je buiten zwemmen?
0: Had ze daar geen zin in. Het liefst zwom ze alleen. Dan kon ze lekker aan haar prins denken.
2: Zo, zo, zo?
0: Het was de zeeheks.
2: Moet je dat nou zien? Wat een zielig hoopje vis ben jij. Maar deze arme oude zeeheks kan jou wel helpen, hoor. Ik weet precies wat jij wil. Jij wil een mens worden. Met echte, je weet wel, hè?
3: Ja, echte benen.
2: Ah, gelukkig. Je bent je tong nog niet verloren. Nou, aangezien ik recht door zee ben en eerlijk, wil ik wel een poging wagen.
3: Dat zou fantastisch zijn. Dan kan ik naar mijn prins toe.
2: Natuurlijk, ik kon erop wachten. Er is een man in het spel. Maar geen zee gaat mij te hoog, hoor. Ik zal ervoor zorgen dat jij je op het land voelt als als een vis in het water. Maar dan vraag ik wel één klein dingetje van jou.
3: Zegt u het maar. Wat wilt u hebben? Ik wil u alles geven. Mijn lievelingsknuffel.
2: Rustig maar. Alles wat ik van jou wil is iets heel kleins. Iets wat je niet eens zult missen. Want je gebruikt hem de laatste tijd nauwelijks. Je stem. En het liefst zingend.
3: Mijn stem? Maar hoe zeg ik dan tegen de prins dat ik van hem hou?
2: Ja, het is dit of het is niks. Oh ja, voor ik het vergeet. Je krijgt 3 dagen de tijd om zijn liefde te winnen. Voor het einde van de 3e dag moet hij zeggen dat hij van je houdt. Zo niet, dan zul je sterven.
3: Kan me allemaal niks schelen. Gaat uw gang. Neem mijn stem maar.
2: Mooi, we hebben een deal. Nou, ga maar zingen.
0: De zeeheks toverde een flesje en met een simpel gebaar ving ze de zingende stem van de zeemeermin.
2: Zo, dat is gepiept. Dat was jouw aandeel, nu mijn aandeel.
0: Onder de staart van Arinde verscheen een kleine draaikolk die groter en groter werd en haar naar binnen zoog. Ze hoorde nog net de gemene lach van de zeeheks voordat haar vissenstaart veranderde in 2 prachtige benen.
2: Oh, had ik je al verteld dat mensen onder water niet kunnen ademen? Sterkte!
0: Zo snel als ze kon, zwom Arinde naar de oppervlakte en daarna naar de kust. Niet veel later kroop ze uitgeput op het kleine strand achter een kasteel.
4: Hé, hey, zie ik het goed? Kruipt daar nou een meisje op het strand? Uit zee? Dat moet niet gekker worden.
0: De prins rende op haar af en hielp haar overeind. Dat ging natuurlijk niet zo soepel, want Arinde had nog nooit op benen gelopen. Ze viel telkens om.
4: Zo, jij hebt echte zeebenen. Kom maar, je bent natuurlijk uitgeput. Hoe heet je?
0: Het bleef stil, want de prinses had geen stem meer.
4: Nou ja, van de schrik waarschijnlijk je stem verloren. Maar dat geeft niks, want je ogen zijn zo blauw als de zee. Die zeggen me genoeg. Kom, dan breng ik je naar mijn kasteel.
0: Ze wende snel aan het leven boven water en aan haar benen. Maar het belangrijkste was dat ze in de buurt kon zijn van haar prins. Hij nam haar overal mee naartoe. En in een mum van tijd waren er 2 dagen om.
4: Jongen, ik heb in tijden niet zo'n lol gehad.
0: Arinde knikte. Ze had willen zeggen dat ze net zo genoot van alles wat ze samen deden. Maar ja, dat ging natuurlijk niet zonder stem.
4: Je bent een van de leukste vriendinnen die ik heb.
0: Verschrikt keek Arinde hem aan. Vriendinnen? En dan ook nog 1 van de leukste? Dat wilde ze helemaal niet. Ze wilde zijn vriendin zijn. Ze was waanzinnig verliefd op hem.
4: Kun je een geheim bewaren?
0: Arinde knikte.
4: Een aantal weken geleden zonk mijn schip in een verschrikkelijke storm. Ik ben de enige die het ongeluk overleefde. Een meisje heeft me toen gered en naar het strand gebracht. Op haar ben ik verliefd geworden. En met haar wil ik trouwen.
0: Wild schudde Arinde met haar hoofd. Hij had het over haar. Maar omdat ze zo stom was geweest om haar stem aan de zeeheks te geven, kon ze hem dat niet vertellen.

0: Die avond liep ze door de tuin naar het strand. Ze klom op een rots in het water en keek uit over de zee. De 3 dagen waren bijna voorbij. Op dat moment zag Arinde 5 hoofden boven het water uitkomen.
1: Arinde, luister naar ons.
2: We hebben de zeeheks gesproken. Ze heeft ons alles verteld over de prins.
3: En ook dat ze je benen heeft gegeven. Luister, Arinde, misschien kunnen we je helpen.
2: De heks heeft ons deze dolk gegeven. Voor de zon opkomt, moet je dat in het hart van de prins steken. En als een warme bloed dan op je voeten druppelt, dan groeien die weer aan elkaar tot een vissenstaart. En dan word jij weer een zeemeermin. En dan kun je weer bij ons onder water komen. En dan kun je 300 jaar leven.
4: Dan kun je weer terug. We missen je zo.
0: Aarzelend nam Arinde de dolk aan van haar zusjes.
5: Succes!
0: Nu moest ze doen wat haar zusjes haar hadden opgedragen. Toen het nacht werd, sloop ze voorzichtig naar de kamer van de prins. Uit haar jurk pakte ze de dolk en hield deze boven zijn hart. Maar ze kon hem niet doden. Daarvoor hield ze te veel van hem. Huilend rende ze naar buiten, terug naar het strand. Ze klom weer op de rots waar ze eerder die avond ook op had gezeten. Ze spreidde haar armen en gooide zichzelf in de golven. Maar ze ging niet dood. Nee, want zeemeerminnen kunnen niet sterven. Ze veranderde in het zuiverste zeeschuim op de toppen van de golvende zee. En soms, als je heel goed luistert, kun je haar nog horen.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thay en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: ben Sabina. Kusjes, kusjes voor Kids Radio. Groeten, Sabina. Groeten voor Kids Radio. Doei!
1: On My Soul van Bruno Mars is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio. Superhit.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.

0: Help! Master Key, what's up? Yo, wie is de kabouter?
1: Geef niet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Ah! Hartstikke goed.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

Hallo iedereen. Welkom in het circus van Boomba de Clown. In het circus valt er altijd wel iets te beleven. Boomba en zijn vriend Boombaloo halen de gekste toeren uit. Zazaty de tovenaar doet een tovertruc. Ook Toombi de olifant, Pantoef het nijlpaard, Nanadu de beer en nog vele anderen zijn erbij. Samen met Boomba en al zijn vrienden kan je de leukste dingen meemaken. Gaan jullie mee met Boomba?

0: Ik vind jullie superleuk om altijd met het eten met boterham en op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
3: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
2: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
4: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: jullie de leukste kidsradio van de hele wereld. En ik ben Sterre. Doei! Mwah.
1: Oeh. Yeah. Ah, yeah.

0: ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.